0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hanta-virus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reder Oceanwide Expeditions, maakte met 170 passagiers, waaronder 10 Nederlanders, een cruise over de Atlantische Oceaan en het Zuidpoolgebied. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn social media platform dat zijn land met het project Freedom mensen gaat helpen die niets verkeerds hebben gedaan. Hij meldt niet hoe de hulp eruit zal zien. Eerder werd bekend dat Iran en de VS onderhandelen over een plan dat de oorlog binnen 30 dagen kan beëindigen. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer in het noordoosten, nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. De maandag bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

Biker Bay. On the road.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws. Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hantavirus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reder Oceanwide Expeditions, maakte met 170 passagiers, waaronder 10 Nederlanders, een cruise over de Atlantische Oceaan en het Zuidpoolgebied. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn social media platform dat zijn land met het project Freedom mensen gaat helpen die niets verkeerds hebben gedaan. Hij meldt niet hoe de hulp eruit zal zien. Eerder werd bekend dat Iran en de VS onderhandelen over een plan dat de oorlog binnen 30 dagen kan beëindigen. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer: in het noordoosten nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. De maandag bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hantavirus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven. Het schip, de Hondius van de Nederlandse reder Oceanwide Expeditions, maakte met 170 passagiers, waaronder 10 Nederlanders, een cruise over de Atlantische Oceaan en het Zuidpoolgebied. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn social media platform dat zijn land met het project Freedom mensen gaat helpen die niets verkeerds hebben gedaan. Hij meldt niet hoe de hulp eruit zal zien. Eerder werd bekend dat Iran en de VS onderhandelen over een plan dat de oorlog binnen 30 dagen kan beëindigen. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer: in het noordoosten nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. De maandag bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon.

Als een lekker tussendoortje. De early bird, je hoorde Nelly Furtado. En I'm like a bird. Wij voor de wekker wakker op deze maandag, de 4e mei. Ja, vandaag is de nationale dodenherdenking in Amsterdam. Ook is er een eerste pro forma zitting in de zaak tegen een man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia.

0: ja, iedereen zijn problemen. De Fortunes hoor je. You've got your troubles. En I've got mine. Bij Voor de Wekker Wakker op deze maandag. Ja, het is vandaag de Nationale Jongerendag in China. Het is de Kasinga Day in Namibië. Daar wordt de Zuid-Afrikaanse aanval op het vluchtelingenkamp Kasinga herdacht. Op deze dag, wat in 1978 plaatsvond. Het is vandaag ook de dag van het natuurgroen. En dat wordt in Japan vooral gevierd. Het is een speciale feestdag in Japan en wordt gevierd op deze dag. Het was vroeger de verjaardag van keizer Hirohito. Ja, de huidige naam verwijst naar de belangrijkheid van de natuur. Ja, en dat is ook zo, hè. Natuur is erg belangrijk. Ja, er werd op de officiële feestdagen, die noemt de doelstelling van deze dag, de te verbroederen met de natuur, alsmede dankbaar zijn voor haar weldaden en een geest van grootmoedigheid te cultiveren. Ja, in 2007 trouwens viel de dag van het groene loof op 29 april en was het feest het begin van de Gouden Week. Het was de verjaardag toen van keizer Hirohito. En sinds 2007 valt deze dag op 4 mei. Het was eerst een tussendoordag volgens de Japanse wet. Een dag tussen twee nationale feestdagen. Ja, en een groot gedeelte in Japan is vrij. Maar ja, Japanners die werken dag en nacht. Hè. Dat zijn een van de hardste werkers van de wereld. Samen met de Chinezen. Dus sommige mensen zijn vrij. Maar die kiezen er dan toch voor om vandaag te gaan werken. Ja. Ja, dat kan, hè. Goed, op deze dag trouwens in 1982... het Engelse oorlogsschip de Sheffield wordt vernietigd tijdens de Falklandoorlog. 270-koppige bemanning. Ja, gaan allemaal dood. 31 militairen die overleven het drama. Thuisfront reageert met verslagenheid. En tot besluit, in 1985... Nederland doet niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Ja. Want in Gothenburg, vanwege de dodenherdenking, ja, Denemarken die herdenkt ook en doet daarom ook niet mee. Ja, van de 19 deelnemende landen won uiteindelijk Noorwegen in 1985 met het nummer Let It Swing, uitgevoerd door de Bobby Sox. Ja, en in mei dan hebben wij de Songfestivalweek. Van 11 tot en met 17 mei. De Songfestivalweek. Mei is Songfestivalmaand. Het Songfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?
1: Het Eurovisie Songfestival. De feiten en de fabels. In 1985 deed Nederland niet mee, omdat het op 4 mei werd gehouden. Nederland deed toen niet mee in verband met de dodenherdenking. De top 5 toen, Israël, op 4 het Verenigd Koninkrijk, op 3 Zweden, op 2 West-Duitsland. En op de eerste plaats eindigde toen in 1985 de Bobby Sox met Let It Swing.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radio nieuws. Nederland gaat de repatriëring leiden van twee zieke bemanningsleden aan boord van een Nederlands cruiseschip dat bij Kaap Verde voor anker ligt. Drie passagiers, onder wie twee Nederlanders, zijn aan boord van het schip overleden, hoogstwaarschijnlijk aan het Hanta-virus. Nog een andere zieke ligt in Johannesburg in een ziekenhuis. De Kaapverdische autoriteiten hebben nog geen toestemming verleend om de zieke bemanningsleden van boord te halen. Wel is medisch personeel aan boord gegaan om de patiënten te onderzoeken. De Amerikanen gaan vastzittende schepen in de straat van Hormuz wegleiden. Na de aanvallen van de VS en Israël eind februari sloot Iran de zeestraat af. Veel schepen liggen daardoor al weken voor anker. President Donald Trump schrijft op sociale media dat schepen die niets met het conflict te maken hebben worden verplaatst. Op veel schepen zou een tekort zijn aan voedsel en andere benodigdheden. Ondanks het staakt het vuren blijft het onrustig in het Midden-Oosten. De Rotterdamse politie heeft tegen middernacht een zwaargewonde man aangetroffen in een auto. De man is met steekwonden naar een ziekenhuis gebracht. Mogelijk is hij eerder op de avond in de Rotterdamse Tarwewijk het slachtoffer geworden van een steekincident. Maar waar precies is onduidelijk. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Op het strand bij Egmond aan Zee is een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Het zoogdier wordt met natte doeken koel gehouden. Later wordt het overgebracht naar SOS Dolfijn. Daar wordt bekeken hoe de witsnuitdolfijn kan worden gered. Witsnuitdolfijnen komen vooral voor in de noordelijke Atlantische Oceaan. Het gebeurt maar heel zelden dat er eentje in Nederland aanspoelt. Het weer, eerst nog nevel of mist, daarna zonnig met alleen in het noorden af en toe een buitje. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
7: Schakel maar in.
8: Van harte welkom.
9: Schakel maar in.
7: En geniet.
10: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
7: Gewoon lekker lang luisteren.
11: Wat zegt u?
9: Gewoon lekker lang luisteren.

Kan ik hem er nog een keer in zetten, jongens? Want ik had al een keer gezegd, hè, mag geen herhaling. En daar zat hij dan, deze plaats van Skizzle met I'm Good. Nou, voor mij mag hij nog wel een keer, hoor, deze week ergens. Ja, dat is wel leuk. Ze zoeken altijd die liedjes uit voor dit radioprogramma. En af en toe dan zeg ik van, oh, dit liedje mag nog wel een keertje. Die is lekker, want ze proberen natuurlijk toch elke keer weer andere muziek in dit programma te krijgen. Nou, nee, jongens, ik zou zeggen, zet hem er maar weer in, want ik vind het echt een mooi nummer, hoor. Ja, Skill, I'm Good. Ik snap trouwens ook niet waarom die geen dagtopper is geworden. Nee, maar goed, dat eventjes terzijde. Voor de wekker wakker, ik zeg goedemorgen. Het is vandaag 4 mei, tweede uur, op Langstraat FM van Voor de Wekker Wakker, het ochtendradio Vuitton. Ja, in Utrecht doet de rechter om 12 uur uitspraak in het korte geding dat NAC Breda heeft aangespannen tegen de KNVB. NAC die vindt namelijk dat het competitieduel tegen Go Ahead Eagles moet worden overgespeeld, omdat de club een speler in het veld had staan die niet speelgerechtigd was. Dus ze vinden dat de wedstrijd over moet. Nou ja, vandaag horen we dus wat de rechter daarvan zegt. En de Verenigde Staten die gaan schepen wegleiden die vastzitten in de staat van Hormuz. Dat heeft de Amerikaanse president gemeld. Ja, Iran die sloot de zeestraat eind februari na de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op het land. Ook de VS die blokkeert de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. En hierdoor liggen schepen al weken voor anker. Ja, de operatie met de naam Project Freedom heeft als doel om schepen te verplaatsen die niets met het conflict te maken hebben. Ja, vandaag gaat het van start. Zo schrijft de president van Amerika, Trump, dat hij er iets aan gaat doen. Dus vandaag worden de schepen weggeleid die vastzitten in de straat van Hormuz. Ja, Trump die waarschuwt wel Iran om zich niet met de operatie te bemoeien. Als dit humanitaire proces op welke manier dan ook wordt belemmerd, dan zal daar helaas krachtig tegen opgetreden moeten worden. Zo heeft hij gezegd. Ja, oké. Het is 4 mei, hè? Vandaag herdenken we de slachtoffers van de oorlog. En misschien wel de oorlogen. En dit is de zomerrit.

Brown en Hotspot uit 1999 was het zo'n beetje april, hè, toen dit liedje uitkwam. En het scoorde niet echt super, maar toch wel in de top 20 stond het toen in de hitlijst. Hè. Ja, goed. Voor de Wekker Wakker vandaag op de Dam in Amsterdam is de nationale herdenking. Om 8 uur begint het en is in heel Nederland, als het goed is, even de boel 2 minuten stil. Ter nagedachtenis aan alle mensen die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja, de dodenherdenking is natuurlijk weer live te volgen via de bekende tv-zenders. En ook in andere plaatsen worden herdenkingen gehouden. Zo is in Kamp Westerbork ook een herdenkingsdienst. Ja, en de rechtbank in Den Haag die houdt om 11:30 een pro forma zitting in een zaak tegen een man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia. De man zou 2 hakbijlen hebben gehad met onder meer Alexia daarin gekerfd. Dus vandaag doet de rechtbank in Den Haag daar uitspraak over.

Dat is het meisje met het blauwe hoedje. Waarom kom jij zo onverwacht voorbij? Die blauwe dop die stond zo schuintjes op je toetje en liet je oogjes amper vrij. Maar door die blik die ik opving onder het randje is er iets geks gebeurd.

0: Lou Bandy, ja, uit de jaren 50 was dat, hè? 1955. Ja, het staat op een cd'tje dat heet Nederland bezet en bevrijd. En daar staat onder andere dus deze medley op, hè, van Lou Bandy. Ja. Hij was in Den Haag geboren in 1890 en overleed in Zandvoort in 1959. Beter bekend onder Lou Bandy, want hij heette officieel Lodewijk Ferdinand Dieben. Ja, tot zijn bekendste liedjes behoren Zoek de Zon op, natuurlijk, 1936. Schept vreugde in het leven, liedje wat nog regelmatig gezongen wordt door mensen. En Wie heeft er suiker in de ettersoep gedaan? Ja, erg vies, maar goed, hij zong er wel over, hè. Goed, voor de wekker wakker, het is vandaag maandag. We zijn 4 mei en Wickfield, die komt eraan. Oh my.
1: Wakker voor de wekker, iedere ochtend.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Midden in het playoffsavontuur heeft RKC Waalwijk iemand nieuws aangetrokken voor de technische staf. Daniel van der Meulen wordt vanaf volgend seizoen hoofd jeugdopleiding. Van der Meulen komt over van Willem II en heeft een contract voor 2 jaar getekend. Komende dinsdag speelt RKC de eerste ronde van de kwartfinale van de playoffs. De tegenstander is de oude club van der Meulen, Willem II. Dit weekend is het nieuwe vrijwilligersinitiatief Vrienden van Waalwijk begonnen. Zij gaan aan de slag om sociale en culturele activiteiten in de stad te ondersteunen. De vrijwilligersgroep bestaat uit diverse vrijwilligers met ervaring in het opzetten van evenementen in Waalwijk. De groep hielp eerder al mee bij de Waalwijkse zomerweken en meerdere activiteiten zullen snel volgen. Het college van Heusden werkt mee aan het plan voor 15 nieuwe woningen aan de Kleine Bentsehoeve in Haarsteeg. Het gaat om een principeverzoek waarbij de gemeente vooraf toetst of het bouwplan haalbaar is voor een bouwvergunning. In het plan voor de nieuwe woningen moet volgens het college wel extra aandacht zijn voor milieu, groen en water. Vanaf 22 mei zal het rustig worden op het sportpark van de Verdongense voetbalclub Olympia 60. Niet omdat het seizoen voorbij is, maar omdat er grote werkzaamheden op komst zijn. De club gaat 1,5 kunstgrasveld aanleggen. Om dat voor elkaar te krijgen wordt er vanaf 26 mei niet meer gevoetbald op het sportpark. Ook het fietspad zal vanaf 26 mei afgesloten zijn. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl. Good times and great oldies.
1: Listen up, guys. Listen. I always dreamed the boy I love would come along.
2: Wakker voor de wekker. Iedere ochtend Erik van Vliet. Classic.
3: The 90s hits met Erik van Vliet.
2: Erik van Vliet.

Ja, grote paniek in Amsterdam, want het nationale monument op de Dam is beklad met rode verf. Op de dag van vandaag, van de dodenherdenking. Het nationale monument op de Dam in Amsterdam is besmeurd. Dat heeft de stadsomroep AT5 gemeld. Bij het monument vindt vanavond de nationale herdenking plaats voor de slachtoffers. Ja, ook is het woord genocide op het monument geschreven. En volgens de omroep zijn schoonmakers nu bezig met het verwijderen van de rode verf. Ja, men is er nog niet achter wie er achter de actie zit.

0: Culture Club. Boy George, Victims, bij Voor de Wek Wakker. Er is wat, hè? Nationaal Monument op de Dam, beklad met rode verf. Hopelijk is het op tijd weg, want vanavond dan vindt die herdenking plaats. Ja, veel mensen hebben ook een beetje stress. Want ja, de grote vraag is natuurlijk, blijft het stil? Want ja, er is nog wel eens wat gebeurd, hè, tijdens die dodenherdenking. Dus ik hoop dat alles in goede banen geleid wordt. En dat er niks ergs gebeurt natuurlijk. Hè? Want ja, veel mensen die denken dat toch. Hè, van ja, hoe zal er niks gebeuren? Maar goed, in elk geval, er zit verf op het monument. Dat moet er afgehaald worden, weggestreken en weggeschuurd. En weet ik van wat die schoonmakers momenteel allemaal aan het doen zijn. Hè? Goed, Voor de Wekker Wakker. Ja, vanmiddag van 5 tot 6. Hij is voor 6 klaar. Binnenkort trouwens, dat programma. Dat is nu een uurtje, maar dat gaat binnenkort 2 uur duren. Ja, 2 uur. Het begint dan om 4 uur en het stopt dan om 6 uur. En Anton Nachtzaam heeft ook altijd een speciale tip. En de tip van deze week is van Miss Montreal.
1: Dit is van 6 klaar.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Nederland gaat de repatriëring leiden van twee zieke bemanningsleden aan boord van een Nederlands cruiseschip dat bij Kaap Verde voor anker ligt. Drie passagiers, onder wie twee Nederlanders, zijn aan boord van het schip overleden, hoogstwaarschijnlijk aan het Hanta-virus. Nog een andere zieke ligt in Johannesburg in een ziekenhuis. De Kaapverdische autoriteiten hebben nog geen toestemming verleend om de zieke bemanningsleden van boord te halen. Wel is medisch personeel aan boord gegaan om de patiënten te onderzoeken. De Amerikanen gaan vastzittende schepen in de straat van Hormuz wegleiden. Na de aanvallen van de VS en Israël eind februari sloot Iran de zeestraat af. Veel schepen liggen daardoor al weken voor anker. President Donald Trump schrijft op sociale media dat schepen die niets met het conflict te maken hebben worden verplaatst. Op veel schepen zou een tekort zijn aan voedsel en andere benodigdheden. Ondanks het staakt het vuren blijft het onrustig in het Midden-Oosten. De Rotterdamse politie heeft tegen middernacht een zwaargewonde man aangetroffen in een auto. De man is met steekwonden naar een ziekenhuis gebracht. Mogelijk is hij eerder op de avond in de Rotterdamse Tarwewijk het slachtoffer geworden van een steekincident. Maar waar precies is onduidelijk. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Op het strand bij Egmond aan Zee is een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Het zoogdier wordt met natte doeken koel gehouden. Later wordt het overgebracht naar SOS Dolfijn. Daar wordt bekeken hoe de witsnuitdolfijn kan worden gered. Witsnuitdolfijnen komen vooral voor in de noordelijke Atlantische Oceaan. Het gebeurt maar heel zelden dat er eentje in Nederland aanspoelt. Het weer, eerst nog nevel of mist, daarna zonnig met alleen in het noorden af en toe een buitje. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
3: Schakel maar in.
4: Van harte welkom.
5: Schakel maar in.
3: En geniet.
6: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
3: Gewoon lekker lang luisteren.
7: Wat zegt u?
5: Gewoon lekker.

0: De Rastafara mannen. Bob Marley en de Wailers Show, de Three Little Birds. In het kader van de Early Bird on the Radio. Ja. Goedemorgen, het is 4 mei. Mocht je net de radio aanzetten of je rijdt in de auto ergens op de weg. Er zijn wat files. Zetogenbosch, Utrecht. De A2, daar is het erg druk bij knooppunt Empel. Daar staat 6 kilometer bij Zaltbommel. 6 minuten vertraging. Ook Den Haag, Amsterdam. De A4 is het ook erg druk. A7, Horen-Zaarstad. 9 kilometer bij Avenhoren en Purmerend. Daar is het ook vertraging. 11 minuten. En als je dan richting de Duitse grens gaat, dan bij Arnhem. Daar staat ook de boel dicht bij Zevenaar en knooppunt Velperbroek. 3 kilometer file. Ja, iedereen waarschijnlijk op weg naar Duitsland om boodschappen te halen of misschien de benzinetank vol te gooien. Hè? Want ja, het verschil met Nederland is gigantisch hoog. Hè? Ja, je kunt beter in Duitsland tanken tegenwoordig dan in België. In België is het ook een stuk goedkoper. Maar goed, in Duitsland hebben ze namelijk de BTW-accijns eraf gehaald. Hè? Ja, moeten ze in Nederland ook doen, denk ik. Maar goed, de A20, Hoek van Holland, Gouda. Daar is het ook druk bij Moordrecht. 5 kilometer vertraging. En Gorinchem, Utrecht tot besluit. De A27 bij Lexmond en Houten staat ook 6 kilometer vertraging. Oftewel 5 minuten vertraging en 6 kilometer file. Goed, ruim 80 jaar na de Tweede Wereldoorlog hebben gedenkplekken steeds vaker te maken met antisemitisme, geweld en bedreigingen. Dat is het gevolg van de verharding van het publieke debat en de opkomst van antidemocratische partijen, zo zeggen veel betrokkenen bij een enquête. Bijna dagelijks doen gedenkplaatsen van de Tweede Wereldoorlog in Europa aangifte van een strafbaar feit. Voormalige concentratiekampen, musea en begraafplaatsen zijn ook vaak het doelwit van politiek gemotiveerd geweld. Het gaat om bedreigingen aan het adres van medewerkers, intimidatie en in sommige gevallen zelfs fysiek geweld. Nou ja, je hebt het gelezen, hè? Op de Dam in Amsterdam is de boel ook besmeurd met verf. Ze zijn nu bezig met schoonmaakwerkzaamheden, want vanavond dan zijn daar de herdenkingen. En er zijn zeker 2 Nederlanders overleden na een uitbraak van het Hanta-virus op een cruiseschip in de zuidelijke Atlantische Oceaan. Dat zegt het ministerie. Het ministerie doet geen mededelingen over de doodsoorzaak van de 2. Ja, het Hanta-virus, eventjes uitleggen, wordt overgebracht door verschillende soorten knaagdieren. Het virus kan zich ook van mens op mens verspreiden. Mensen die geïnfecteerd zijn, die krijgen last van koorts, bloedingen, buikpijn, een shock- en nierfunctiestoornis. En volgens een woordvoerder werd een Nederlander ziek aan boord en overleed de persoon medio april tijdens een reis van Argentinië naar Kaap Verdi. En in België zul je momenteel veel bedevaarders zien. Want in mei trekken namelijk veel mensen van overal in Vlaanderen op bedevaart richting Halle. Het einddoel is de basiliek waar de Zwarte Madonna, het pauselijk gekroonde Onze Lieve Vrouwenbeeldje, wordt vereerd. Vrijwilligers staan klaar om de vermoeide wandelaars te verwelkomen op dit moment. Een groep van 52 bijvoorbeeld is aangekomen vanaf Wielsbeke. Dat is 85 kilometer van Halle af. Ja, een van de mensen die doet al 5 jaar mee. En elk jaar wandelen meer mensen mee. Ja, dag en nacht wordt er gestapt om dus naar dat lieve vrouwenbeeldje te gaan. De Zwarte Madonna in Halle, want daar is die bedevaartsplek. Ja, er zijn ook wat treinstoringen. Tot besluit, treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Den Haag en Utrecht rijden tot zeker 10 uur ongeveer geen treinen, zo meldt de NS. Ja, volgens de reisplanner rijden door de storing ook geen treinen vanaf Den Haag Centraal naar onder meer Enschede en Leeuwarden. De stoptrein naar Tiel die rijdt tot Zoetermeer Oost. En ProRail kan ook nog niet zeggen tot hoe laat de storing duurt. Volgens een woordvoerder is een aannemer te plaatsen en bezig om het probleem op te lossen.
1: Wakker voor de wekker. Een hele goede morgen.
2: Goedemorgen deze morgen.

Van 11 tot en met 17 mei. De Songfestivalweek. Mei is Songfestivalmaand. Het Songfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?

Ja, ik weet het zeker hoor. Er is meer tussen hemel en aarde, joh, de Edcilia. Met het Songfestival nummer, hè. Want ja, wij doen dit jaar niet mee. Maar we hebben wel in Voor de Wekker Wakker aandacht voor het Songfestival. En ja, zet het maar even in je agenda hoor. Van 10 tot en met 16 mei draaien we extra veel Songfestival liedjes van nu en uit het verleden. Ja. Goed, er is trouwens nog iets anders uit het verleden. Voor het eerst sinds 1971 heeft de stofzuiger weer passagiers opgepikt in Bergen. En een ritje gemaakt naar Kamperduin. De bus is de laatste 10 jaar helemaal gerestaureerd en rijdt de oude route dit weekend opnieuw. Met het zo kenmerkende, gierende stofzuigergeluid. Hè? Ja, daar heeft hij ook zijn bijnaam aan te danken. Hoor, daar komt de stofzuiger, zei mijn moeder altijd. Een van de enthousiaste passagiers in de bus bij het Noord-Holland Nieuws. Ja, de stofzuiger, officieel een bus van GMC Truck & Coaching Division, heeft een lange geschiedenis. Hij kwam in 1948 samen met twee andere soortgelijke bussen in het kader van de Amerikaanse Marshallhulp naar Noord-Holland. Nou ja, tot 1971 reed de bus als nummer 8 een vaste route tussen Bergen, Egmond, Schoorle, Kamperduin en Alkmaar. En begin jaren 70 bleek de route niet meer rendabel. Twee bussen verdwenen naar de sloop. De enige overgebleven stofzuiger die verdween naar een loods in Aalsmeer. En daar stond hij een aantal jaar stof te verzamelen bij de stichting Veteraan Autobussen. Ja, totdat een groepje Bergenaren in 2015 de bus voor €18,62 over hebben genomen. Met ingezameld geld hebben ze de boel gerestaureerd. En het was geen grapje, want de versnellingsbak, een half automaat van de bus, was in onderdelen aangeleverd en niet meer compleet. En uiteindelijk lukte het de vrijwilligers om via de veilingsite op een autokerkhof in Californië eenzelfde type te vinden en in de bus te monteren. Ja, er werd een nieuw luchtsysteem aangebracht in de bus voor de reminstallatie. De deuren en de versnellingsbak en ook de elektrische bedrading is vervangen met behoud van het oude dashboard en de bestaande gerestaureerde verlichtingsarmaturen. Ja, de stofzuiger, de bus, is weer terug. Ja, en mocht je er een ritje mee willen doen, dan moet je eventjes naar Bergen, hè? Ja, of naar Kamperduin, hè? Kun je misschien wel instappen in die oude bus. Ik vind dat wel leuk, hoor, die oude busjes weer gewoon in de renovatie, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Dit is Michael Jackson.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Midden in het playoffsavontuur heeft RKC Waalwijk iemand nieuws aangetrokken voor de technische staf. Daniel van der Meulen wordt vanaf volgend seizoen hoofd jeugdopleiding. Van der Meulen komt over van Willem II en heeft een contract voor 2 jaar getekend. Komende dinsdag speelt RKC de eerste ronde van de kwartfinale van de playoffs. De tegenstander is de oude club van der Meulen, Willem II. Dit weekend is het nieuwe vrijwilligersinitiatief Vrienden van Waalwijk begonnen. Zij gaan aan de slag om sociale en culturele activiteiten in de stad te ondersteunen. De vrijwilligersgroep bestaat uit diverse vrijwilligers met ervaring in het opzetten van evenementen in Waalwijk. De groep hielp eerder al mee bij de Waalwijkse zomerweken en meerdere activiteiten zullen snel volgen. Het college van Heusden werkt mee aan het plan voor 15 nieuwe woningen aan de Kleine Benshoeve in Haarsteeg. Het gaat om een principeverzoek waarbij de gemeente vooraf toetst of het bouwplan haalbaar is voor een bouwvergunning. In het plan voor de nieuwe woningen moet volgens het college wel extra aandacht zijn voor milieu, groen en water. Vanaf 22 mei zal het rustig worden op het sportpark van de Dongense voetbalclub Olympia 60. Niet omdat het seizoen voorbij is, maar omdat er grote werkzaamheden op komst zijn. De club gaat 1,5 kunstgrasveld aanleggen. Om dat voor elkaar te krijgen wordt er vanaf 26 mei niet meer gevoetbald op het sportpark. Ook het fietspad zal vanaf 26 mei afgesloten zijn. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Op de dag van de dodenherdenking is het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam beklad. Schoonmakers zijn nu bezig om de rode verf te verwijderen. Gedenkplekken van de Tweede Wereldoorlog hebben steeds vaker te maken met antisemitisme, geweld en bedreigingen. Vanavond vindt op de Dam de Nationale Dodenherdenking plaats. Voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogssituaties en vredesoperaties daarna wordt dan 2 minuten stilte in acht genomen. Het treinverkeer in de zuidelijke Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Door de storing rijden er geen treinen tussen Den Haag en Utrecht en vallen ook andere treinen uit. Zo rijden er ook geen treinen vanaf Den Haag Centraal naar Enschede en Leeuwarden. De stoptrein naar Tiel rijdt tot Zoetermeer-Oost. Tussen Zoetermeer en Gouda worden bussen ingezet. ProRail heeft een aannemer ter plaatse, maar kan nog niet zeggen hoe lang de storing nog duurt. Veel gewonden bij een schietpartij op een Amerikaanse kampeerplaats met jongeren. Zeker 10 gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. Een of meer schutters zouden de bossen rond de kampeerplek in zijn gevlucht. Op de kampeerplaats bij Arcadia Lake, 20 kilometer ten noorden van Oklahoma City, waren veel jongeren aanwezig. De politie heeft nog geen arrestaties verricht en sluit niet uit dat er meerdere slachtoffers zullen zijn. Rudolph Giuliani is met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. De oud-burgemeester van New York zou in kritieke maar stabiele toestand verkeren. Zijn woordvoerder zegt niet wat er met Giuliani aan de hand is. Van 1994 tot 2001 was Giuliani burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij een tijdje de advocaat van president Trump. Het weer, eerst nog nevel of mist, daarna zonnig met alleen in het noorden af en toe een buitje. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk die.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
12: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
14: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
15: Schoonmaken op hoogte? Kies Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
16: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
17: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
18: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
19: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
20: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
21: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
22: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
23: Schakel maar in.
24: Van harte welkom.
25: Schakel maar in.
23: En geniet.
26: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
23: Gewoon lekker lang luisteren.
27: Wat zegt u?
25: Gewoon lekker.

Going back to my roots. Zo, goedemorgen. Vandaag 4 mei. Ja, het is vandaag dodenherdenking. Om 8 uur is alles rustig en stil en staan we 2 minuten stil. Het is 16 graden op dit moment in de Langstraat. En het is... ja, we hebben 1 filietje staan. 6 minuten vertraging tussen Loon op Zand en de Efteling. Ja, er zijn heel veel mensen vrij ook vandaag. En die hebben allemaal lang weekend. In ieder geval daar 6 minuten vertraging. Heel veel leuke muziek nog onderweg. Ook nog een leuk fragment van afgelopen vrijdag. De ontknoping. In de laatste minuut

Alexa samen met Fadeless en Insomnia. Maar het heet geen Insomnia meer. Nee, het heeft een hele nieuwe titel gekregen. New Religion. Ja. Bibi Rexha is leuk en Fadeless is leuk. En dan gaan ze samen en dan krijg je dit. En ja, ik moet eerlijk zeggen, ik hou er ook van.

She doesn't know and she doesn't care. Je hoorde de heren van Valerius hier op Langstraat FM. Heb jij nog iets te melden? Laat het ons gewoon even weten via redactie. Het langstraatmedia.nl. Well, I keep my head up high. Ja, zometeen ook nog het lokaal en regionaal nieuws met Sien van der Kaan. We hebben straks ook nog even de Gildenbond aan de telefoon. En we gaan het ook nog even hebben over dodenherdenking in Dongen. Maar eerst nog even de klanken van Sophie B. Hawkins. Right beside you.

0: de heerlijke klanken van Sophie B. Hawkins. En als je dan ook nog het platenhoesje kijkt, dat ze lekker op het strand op een paard zit. In het zonnetje aan het rijden is. Ja, hoe lekker kan het zijn? Ja, zo lekker was het ook afgelopen vrijdagavond. Ergens in Waalwijk in de laatste minuut ontplofte het stadion. En onze verslaggever Flint zat in het stadion. En ja, ik wil die niet onthouden, maar die ging even helemaal uit zijn plaat.
1: Maar van de Venne naar de zijkant, naar Castillo. Ja, het zou net als Roda gaan, want die was echt in de allerlaatste seconde scoren. Bosma, je moet wel naar voren, jongen. Draait een beetje om de bal heen. Gaat weer naar achter, nog 15 seconden op de klok. Van Eima, leep balletje, de 16 in. Van der Leijn heeft aan en krijgt hem dan een beetje op de borst en half nog een wippertje naar de andere. Maar het mag geen baat hebben. Nog één lange bal van Held richting Kramer. Kan hij hem inbrengen? Ja, valt hij goed voor de keer? Ja, ja, ja! 1-1, hij valt nog! In de absolute slotfase is het 1-1! Ongelooflijk, alles in ieder geval van de bank af, de verslagenheid in het uitvak. Wat maakt me mee zeg. Jesper Hunneke in de 96e minuut. Abnormaal, abnormaal. Wat een gekhuis hier zeg. De man naast mij zat zijn laptop kapot, die is van Rodi EC. Een koekje van eigen ding kunnen we zeggen. Rodi EC afgelopen week, eerder deze week moet ik zeggen, het eigen huis. In de laatste minuut en dus die Jesper Hunneke. Het ligt voorbij, dood en begraven, werken ze en reist uit het niets, uit het absolute niets, helpt met die lange bal, Kramer komt terug en Unica op de pantoffel in de lange hoek. Ongelooflijk, 1-1. Wie zag de situatie hier? En meteen het eindsignaal. Nou, Jan, even bijkomen denk ik.
0: Ja, ik krijg nog kippenvel, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ik was ook in het stadion aanwezig. En ja, het was... het was feestje. En vooral ook nog met de penalties. 3 gehouden, ook dat nog. Ja, hier is Huey Lewis en de News.

als je vanavond ergens aanwezig wil zijn met de dodenherdenking, kijk gewoon even bij ons op de website. Daar staan verschillende plekken op waar er vanavond allemaal dodenherdenking is. In ieder geval bij de Mast, bij Jan de Rooy. Bij de Pontieren Waalwijk, daar zijn er vanavond, dat is vanavond ook een herdenking.

0: Dat zijn dames die helemaal uit hun plaat gaan als ze Rolf Sanchez zien of horen. Ja. Dat zijn Spaanse klanken, zullen we maar zeggen. Ja, toch? Uw chance.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Midden in het playoffsavontuur heeft RKC Waalwijk iemand nieuws aangetrokken voor de technische staf. Daniel van der Meulen wordt vanaf volgend seizoen hoofd jeugdopleiding. Van der Meulen komt over van Willem II en heeft een contract voor 2 jaar getekend. Komende dinsdag speelt RKC de eerste ronde van de kwartfinale van de playoffs. De tegenstander is de oude club van der Meulen, Willem II. Dit weekend is het nieuwe vrijwilligersinitiatief Vrienden van Waalwijk begonnen. Zij gaan aan de slag om sociale en culturele activiteiten in de stad te ondersteunen. De vrijwilligersgroep bestaat uit diverse vrijwilligers met ervaring in het opzetten van evenementen in Waalwijk. De groep hielp eerder al mee bij de Waalwijkse zomerweken en meerdere activiteiten zullen snel volgen. Het college van Heusden werkt mee aan het plan voor 15 nieuwe woningen aan de Kleine Benshoeve in Haarsteeg. Het gaat om een principeverzoek waarbij de gemeente vooraf toetst of het bouwplan haalbaar is voor een bouwvergunning. In het plan voor de nieuwe woningen moet volgens het college wel extra aandacht zijn voor milieu, groen en water. Vanaf 22 mei zal het rustig worden op het sportpark van de Dongense voetbalclub Olympia 60. Niet omdat het seizoen voorbij is, maar omdat er grote werkzaamheden op komst zijn. De club gaat 1,5 kunstgrasveld aanleggen. Om dat voor elkaar te krijgen wordt er vanaf 26 mei niet meer gevoetbald op het sportpark. Ook het fietspad zal vanaf 26 mei afgesloten zijn. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
2: Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. The Beatles and the Stones. Elke zondag hier op Langstraat FM. Oh yeah.

Zometeen gaan we contact opzoeken met de Gildenbond hier in Kaatsheuvel. We gaan even kijken wat hun deze week allemaal te doen hebben. Ja, de temperatuur op dit moment in de Langstraat is 16 graden. Het is wat bewolkt. Het zonnetje kan nog af en toe misschien nog wel eventjes doorkomen. En het wordt niet warmer als een graadje of 19. De rest van de week blijft het zo'n 16, 17, 18, 19 graden. Met dit weekende wordt het weer lekker heerlijk. Ja, er kan wel af en toe een buitje vallen. Dat is dan weer minder, zullen we maar zeggen. Verkeersinformatie op de N261. Voor de Efteling vanaf Loon op Zand staat 13 minuten vertraging.

0: Ja, André de Vissers, ik wil jou nu aan de telefoon. Dat gaat ook wel lukken volgens mij, toch? Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Erik. Hi.
0: Hi. Ja, de Gildemond staat voor de zomerstop. Gisteren nog volle bak gehad?
1: Ja, nou gisteren helaas geen volle bak. Er was wel een leuke opkomst bij The Remarkable Connection. Mm-hmm. Dat was een band uit, wat ze zelf zeggen, uit de regio 013. En die speelde al, die speelde echt top. Met van de afgelopen decennia gewoon vele klassiekers. En de gezelligheid was er, maar gelukkig, helaas niet heel veel publiek. Maar het publiek wat er was, heeft echt genoten.
0: Ja, dat is het voornaamste, hè?
1: Dat het voornaamste, ja. En de komende weekenden hebben we eigenlijk wel wat dingen aan de hand. Maar dat zijn meestal dingen die dus besloten zijn. Bijvoorbeeld 16 mei hebben we een heel groot bridge toernooi.
0: Mm-hmm.
1: 13 mei hebben we Soepcafé. Dat moet ik wel even noemen. Soepcafé. Dus op woensdag, dan kunnen mensen gewoon gratis komen voor een kopje koffie en voor de gezelligheid. En verder deze maand, op 22 mei, is er de bingo. Dus we hebben wel wat dingen staan, maar geen muziekevenementen meer. Want in de maanden, is een beetje medio mei, juni, juli en augustus doen we geen bands. Omdat de mensen op vakantie zijn, het is mooi weer. Ja, en dan komt er gewoon te weinig volk op af. Dus ergens begin september, dan zijn we weer van de partij met leuke bands die bij ons komen optreden.
0: Ja, dan zeg ik alvast een hele fijne zomervakantie toegewenst.
1: Ja, dankjewel. Ja, jullie ook allemaal, hè?
0: En dan spreken we elkaar vanzelf wel weer.
1: Goed zo, prima.
0: Oké, André, dankjewel.
1: Doei. Doei.

Mr. Bryan Adams, vorig jaar stond hij nog op het spoorpark in Tilburg. En Can't Stop This Thing We Started. Je hebt ook een jarige vandaag. En ja, deze dame die had in de jaren 80 een hitje helemaal in haar eentje in 1985. Ja, die gaan we niet draaien. Wel eentje uit 1984. En dat deed ze samen met niemand minder dan Jermaine Jackson. Over wie hebben we het dan? Pia Zadora. Zij wordt vandaag 73 jaar oud. When the rain begins to fall, I need the sunshine in your eyes.

Jermaine Jackson samen met de jarige Pia Zadora. En When the Rain Begins to Fall, I Need the Sunshine in Your Eyes. Ja, zij wordt vandaag 73 jaar oud. Toen in de tijd getrouwd met een multimiljonair, ja. En ze was ook volgens mij ook nog niet eens groter als 1,60. Goed, we gaan op naar het nieuws van 11 uur. Zometeen na het nieuws gaan we ook nog even kijken wat er te doen is vanavond in Dongen met de dodenherdenking. Maar voordat het zover is, even nog het nieuws, wat boodschappen doen en muziek van Toto. Hier is Stop Loving You.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Burgemeester Halsema heeft geen goed woord over voor de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Ze noemt het een ongelooflijk laffe daad, vernielzucht en opzettelijke beschadiging van ons nationale monument. Volgens haar is het niet alleen kwetsend voor de nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar voor alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is. De gemeente is druk bezig om het monument op tijd schoon te krijgen voor de dodenherdenking om 8 uur. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het treinverkeer tussen Utrecht en Den Haag wordt langzaam weer hervat. Door een kapotte kabel bij Moordrecht viel het treinverkeer vanochtend voor een deel stil. De storing werd vanochtend vroeg ontdekt. Daardoor reden er ook geen treinen vanaf Den Haag Centraal naar onder meer Enschede en Leeuwarden. De stoptrein naar Tiel reed tot Zoetermeer-Oost. Tussen Zoetermeer en Gouda reden bussen. Veel gewonden bij een schietpartij op een Amerikaanse kampeerplaats met jongeren. Zeker 10 gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. Eén of meer schutters zouden de bossen rond de kampeerplek in zijn gevlucht. Op de kampeerplaats bij Arcadia Lake, 20 kilometer ten noorden van Oklahoma City, waren veel jongeren aanwezig. De politie heeft nog geen arrestaties verricht en sluit niet uit dat er meerdere slachtoffers zullen zijn. Rudolph Giuliani is met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. De oud-burgemeester van New York zou in kritieke maar stabiele toestand verkeren. Zijn woordvoerder zegt niet wat er met Giuliani aan de hand is. Van 1994 tot 2001 was Giuliani burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij een tijdje de advocaat van president Trump. Het weer, eerst nog nevel of mist, daarna zonnig met alleen in het noorden af en toe een buitje. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
7: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
8: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
9: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
12: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
13: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
12: Oh ja?
13: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
12: Klinkt goed.
14: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Ga
14: je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
15: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
16: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
17: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
18: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
19: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
20: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
21: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
22: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
23: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
24: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
25: Schakel maar in.
26: Van harte welkom.
27: Schakel maar in.
25: En geniet.
28: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
25: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Wat zegt u?
27: Gewoon lekker.

Door mijn collega's een beetje vriendelijk te blijven, heb ik hem maar niet helemaal opgezet. Maar dit zijn wel van die platen, die moet je helemaal openzetten. Het is rustig op de Brabantse wegen en de temperatuur buiten in de Langstraat is 17.

0: samen met de mooie Emma Heesters, een liefdesverdriet. Ja, dat kun je af en toe wel eens hebben, toch? Ja. En van liefdesverdriet gaan we naar Dongen. Daar zit Rob Driessen voor ons klaar. En die weet heel veel te vertellen over de dodenherdenking die vanavond plaats gaat vinden in Dongen. Goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: Ja, wat is de bedoeling vandaag in Dongen?
1: Ja, nou, wat we in Dongen gaan doen vandaag is een officieel programma in de Kameleur, het cultuurhuis de Kameleur. Mm-hmm. Daar is de aftrap binnen en daar is iedereen ook van harte welkom. Er zijn een aantal sprekers uitgenodigd die belichten het herdenken. De dode herdenking is daar natuurlijk voor.
0: Sprekers die ook wat met de dood, met de oorlog te maken hebben, of?
1: Ja, nou kijk, eerst en vooral is de dode herdenking natuurlijk bedoeld voor het herdenken van Nederlands militairen en burgers die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog of nadien hè, in operaties.
0: Ja.
1: Maar goed, je kunt natuurlijk ook niet om de huidige situatie wereldwijd heen, want ja, er is nogal het een en ander aan de hand. De afgelopen jaren hebben we natuurlijk best wel tijd besteed tijdens die dode herdenking aan de oorlog in Oekraïne en het grote conflict in het Midden-Oosten, Israël, ja. Gaza. Dat is ook uitgebreid aan de orde geweest. Maar ja, de wereld gaat door, draait ook een beetje door lijkt het wel. En ja, inmiddels is er weer een grote oorlog gaande die ook de wereld weer in zijn greep houdt, ook de economie. Dus er is volop nieuws en het wordt er allemaal wat minder stabiel en plezierig op, om het maar wat eufemistisch te zeggen.
0: Ja, dat klopt.
1: En daar gaan we ook bij stilstaan. Maar hoofdzakelijk gaat het natuurlijk wel over het herdenken van de mensen die lang geleden zijn overleden in dienst van of Nederlandse burgers en Nederlandse militairen die zijn overleden.
0: Ja. Heel netjes dat in ieder geval die ook belicht worden.
1: Ja, zeker. Ja. Dat doen we dan. Hè. We beginnen bij de Kameleur en we gaan dan via een stille tocht door een paar straten in Dongen gaan we naar de Bevrijdingskapel in de Nieuwstraat. Mm-hmm. Daar staan we buiten en daar doen we dan nog een toespraak via, dat doet een van de wethouders. En dan hebben we de taptoe die geblazen wordt en uiteraard de 2 minuten stilte om exact 8 uur. En daarna het Wilhelmus. Dus dat is een zeg maar, het standaard protocol voor de dode herdenking. En ook een paar sprekers die we ook niet elk jaar terugzien. Dus maken er weer een mooie avond van. Hopelijk zijn de weergoden ons ook een beetje gunstig gestemd. Moet even afwachten.
0: Ja, maar jullie gaan er wel voorzorgsmaatregelen voor nemen, toch?
1: Ja, we hebben wel wat via het Oranje Comité hebben we ook wat tenten die we neer kunnen zetten. We zullen waarschijnlijk niet iedereen door kunnen laten staan, want we hebben heel veel tenten nodig. Maar we doen wat we kunnen. En daarna, als de plechtigheden voorbij zijn, dan kunnen mensen nog een kop koffie bij de Kameleur drinken. En dan zijn we in ieder geval weer droog.
0: Dus ja. Maar misschien gaat het er allemaal omheen, rondom onze regio. Gebeurt wel eens vaker dat het alleen de Tilburg regent, maar goed.
1: Ja, dat kan. Dat klopt, ja.
0: Ja, oké. Hoe laat gaat het allemaal van start?
1: Nou, we beginnen om vanaf 6 uur is de Kameleur open. Kunnen mm-hmm. mensen binnenkomen en dan starten we 7:15. Sorry. En dan moeten we om 19:30 gereed zijn om de stille tocht aan te vangen. En dan tegen 8 zijn we natuurlijk dan bij de Bevrijdingskapel.
0: Okay.
1: Het is misschien goed om te zeggen, morgen hè, op bevrijdingsdag is er voor het eerst in Dongen een bevrijdingsmaaltijd, hè, de vrijheidsmaaltijd. En dat is een initiatief van Cultuurhuis de Kameleur. En dat zal denk ik wel in meer plaatsen in de Langstraat plaatsvinden. En dat staat dan natuurlijk wat meer in het teken van positiviteit en vrijheid vieren, samen eten, samen verhalen delen. Eten verbindt mensen en dat is ook morgen in de Kameleur.
0: Dus oké, ook in de Kameleur.
1: Dat is ook al zeg maar uitverkocht om het zo maar te zeggen. Dus we zijn dan met een flinke groep en ik denk dat weer een heel positief evenement is.
0: Oké. Rob, dankjewel hier voor je tijd en sowieso voor het mede organiseren voor deze 2 evenementen.
1: Dankjewel. Oké, graag gedaan.
0: Tot de volgende keer. Doei.
1: Tot de volgende keer. Dag.

0: serieus, ik heb nou een scooter gekocht. Scooter kopen, moet je doen. De scooter is de shizzle. Met een scooter, ja, je hoeft niet met de trap, hè. Je doet alles met een hendeltje. Je gaat keihard. Heel de stad wordt een parcours. Het is geweldig. Je kan lekker zigzaggen, lekker toeteren, horken. Mensen afsnijden, fietsers veel te dichtbij inhalen. Dus kijk, want scooters hebben een slechte reputatie. Omdat Marokkanen ze zouden gebruiken om tasjes mee te jatten. Terwijl ik denk dat er van die Marokkanen, zeker in het begin, helemaal niet expres was. Nee, ik kom ook wel eens snel terugrijden uit de stad, kom ik thuis hangen, 3 tasjes aan mijn stuur. Misschien tasjes hoofd, hij is sportief rijden. En ik heb altijd al een scooter willen hebben. Want vroeger las ik in de Suske en Wiske. En in de Suske en Wiske zaten Lambiek of Jeroen, die zaten wel eens op scooter. En die zweten dan zo'n stukje boven de grond, weet je nog? Dat wilde ik nou ook, godsam. Ik had een nieuw Vespa, ik denk, godsam, wij gaan ook zo'n stukje boven de grond, Ronald. Dus ik rij op de dingen en ik zie ergens in de verte zo'n snelheidsdrempel. Ik denk, god, die gaan we nemen, die snelheidsdrempel gaan we godsam nemen. Ik trek de dingen helemaal open, vol gas, 35 kilometer per uur. En ik neem die snelheidsdrempel en babam, en ik kom niks van de grond. Ik denk, god, we moeten harder, mondje. En ik vind ergens een plekje waar ik de heuvel af ga en er komt de snelheidsdrempel aan. Ik denk, oké, heuvel af, vol gas, neem die snelheidsdrempel. En toen ging ik staan op mijn scooter. Want ik wilde stijgeren. Om te stijgeren wilde ik staan. Ik ging op dat tussenpakje van die scooter, ging ik staan. Nou, je moet nooit gaan staan op een scooter. Want ik ging de heuvel af vol gas. Ik stond op de scooter. Ik neem die snelheidsdrempel. Ik probeer te stijgeren. En dan blijkt dat dat plastic windscherm keihard tegen je gezicht aankomt. Dat stond nooit in de Suske en Wiske, hè? Wat een kut boekje. Nou. Maar de scooter op zich is een fantastisch concept. Als je kijkt naar de scooter, in principe is het een kruk. Het is een kruk. De scooter is een soort mobiele kruk. Lang ook. Vrij lang. Lang zadel. Een lange kruk. Is het, een pianokruk. Het is een mobiele pianokruk. Dat is eigenlijk wat een scooter is. Je kunt ook altijd, als je op de scooter aan het rijden bent op straat, je ziet ergens op straat een piano staan, dan kun je er altijd even langs rijden, even blablabla, maar je rijdt weer door. Er zitten ook een paar kritische gezichten in de zaal. Denk van, ja, Ronald, dat kan met de fiets ook. Tuurlijk kan het met de fiets ook. Maar met de scooter kun je hem ook stilzetten voor de piano. Zet hem op de bok, kwartslag draaien en je kunt spelen. Ja, en dat is fijn voor pianisten. Als je mobiele pianokrukken hebt als pianist. Als je geen zin meer hebt om te spelen, je hebt een mobiele piano. Je naait hem eruit wanneer je wil. Toch, als je geen zin meer hebt om te spelen, fuck it. Je naait hem er gewoon uit. Al is het aan het einde van de etude of sonate, schijt aan. Toch, als je... Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Die mensen waar is die laatste bam, bam? Ja, de mobiele pianokruk, hè? Kan je wat je wil. Samen? Nou, kijk. Niet nou gaan sissen, hè? Er komt nog veel meer onzin. Als je kijkt, het grootste voordeel van een scooter is dat je je benen niet hoeft te gebruiken. Je kan doen met je benen wat je wil tijdens het scooterrijden. Je kunt ook, daar heb ik ook over nagedacht, je kunt in principe, als je wil, kun je in kleermakerszit op een scooter gaan rijden. Dat is ook vet, hè? Kun je gewoon in kleermakerszit, dan kun je nog steeds asociaal, weet je, lekker toeter, horken, middelvinger, maar je bent ook zen. Een soort asociale zen-boeddhist ben je. Alleen, je moet wel opletten. Want heel vaak als je in een auto zit en je krijgt een aanrijding, dan vlieg je door die voorruit, of niet? Nou, als je in kleermaker zit op een scooter zit, je krijgt een aanrijding en je hebt niet eens een windscherm, dan ga je ver, jongen. Daar moet je wel rekening mee houden. Als je ochtends op een scooter stapt, je gaat in de kleermaker zit rijden en je hebt al zo'n voorgevoel van, nou, ik zou vandaag wel eens een aanrijding kunnen krijgen. Doe mij een plezier, trek een cape aan. Want je vliegt ver, jongen, steek dat vuistje maar vast uit, daar gaan we. Je vliegt ver. Zeker als je de scooter gebruikt waar die echt voor is gemaakt. En dat is... dik worden. Oh, want ik doe nou niks meer met de fiets. Ik doe alles met de scooter en dan word je vatsig, jongen, want je trapt niet meer, hè? Je wordt super. Je ziet ook wel eens van die dikke mensen op de scooter, hè? Ja, die zijn dun begonnen. Dat gaat vanzelf. Soms zie je van die hele dikke mensen. Goddomme. Soms zie je van die hele dikke mensen en denk je, waar pruttelen ze van onder? Blijkt dat ze op de scooter zitten. Maar hier. Dat is een dikke tip, Eindhoven. Eerste dikke tip van de avond. Als je ooit van die hele dikke mensen op de scooter ziet rijden, die moet je altijd recht in hun gezicht aankijken. Tijdens het rijden, als ze aan het rijden zijn, moet je altijd recht in hun gezicht aankijken. Want heel vaak hebben ze tijdens het rijden, hebben ze een tik zo in hun gezicht. Tijdens het rijden hebben ze een tik zo. Tik. En dat is dat die onderste kwabben tegen de uitlaat aankomen. Oh. Daar hebben ze geen spieren meer zitten. Die kunnen ze niet optrekken. Dat is heftig, hè? Je ruikt de vlees soms ook. Zegt ja. Is dat deunig? Nee, dat is dikke Henk. Die komt net voorbij. Dus. Maar. Nee, maar kijk. Het is niet zo. Ik heb niks tegen dikke mensen. Je moet wel even. Nee, niet dat je denkt, er zitten alleen maar dikke mensen te bashen. Dat is niet aan de hand, hè? Ik hou van je als je dik bent. Wees ook zonder verontschuldiging dik, dat denk ik dan. Ik vind je een schattenbol als je dik bent. Wees lekker dik, maar zonder verontschuldiging. Vreet ook lekker. Weet je, lekker wel met mensen bij zijn. Sommige mensen zijn dik en dan voelen ze zich schuldig. Willen ze vreten waar mensen bij zijn. En dan hebben ze van die smoesjes. Om te kunnen vreten. Dan zeggen ze rare dingen. Zeggen ze, ik heb zo'n vies smaak in mijn mond. Even smaak verzetten. Heb je iets fris om te eten? Even smaak verzetten, hoor. Ik heb iets heel vies smaak in mijn mond. Even iets fris. Heb je iets fris om te eten? Ja, natuurlijk. Wil je een TikTok of zo? Nou, heb je een everzwijn aan het spit? Nee. En dat komt, dat is vanwege de schuldgevoelens. Daarom verkopen die grote zakken met die mini Milky Way zo goed. Toen kun je mini van mini de binnen flikkeren. Als je al die mini Milky Way samenvoegt, heb je zo'n grote moederneuk in de Milky Way. Maar dat vreet niemand bij de koffie, hè? Ik heb nou een grote Milky Way, maar kijk, een grote of niet? Mm. Mijn bek onder de karamel. Zie je niet zoveel. Zo, ik zag in de supermarkt zag ik laatst een hele dikke vent. En die kocht zo'n grote zak met mini Milky Way's. En ik stond ernaar te kijken. En ik denk, ja, dat is niet om uit te delen. Dat is gewoon aan het einde van de avond. Is er één dik zak met allemaal kleine Milky Way papiertjes om te kijken.
1: Wij zijn 100% Langstraat. Info. En hier.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Midden in het playoffsavontuur heeft RKC Waalwijk iemand nieuws aangetrokken voor de technische staf. Daniel van der Meulen wordt vanaf volgend seizoen hoofd jeugdopleiding. Van der Meulen komt over van Willem II en heeft een contract voor 2 jaar getekend. Komende dinsdag speelt RKC de eerste ronde van de kwartfinale van de playoffs. De tegenstander is de oude club van der Meulen, Willem II. Dit weekend is het nieuwe vrijwilligersinitiatief Vrienden van Waalwijk begonnen. Zij gaan aan de slag om sociale en culturele activiteiten in de stad te ondersteunen. De vrijwilligersgroep bestaat uit diverse vrijwilligers met ervaring in het opzetten van evenementen in Waalwijk. De groep hielp eerder al mee bij de Waalwijkse zomerweken en meerdere activiteiten zullen snel volgen. Het college van Heusden werkt mee aan het plan voor 15 nieuwe woningen aan de Kleine Bentsehoeve in Haarsteeg. Het gaat om een principeverzoek waarbij de gemeente vooraf toetst of het bouwplan haalbaar is voor een bouwvergunning. In het plan voor de nieuwe woningen moet volgens het college wel extra aandacht zijn voor milieu, groen en water. Vanaf 22 mei zal het rustig worden op het sportpark van de Verdongense voetbalclub Olympia 60. Niet omdat het seizoen voorbij is, maar omdat er grote werkzaamheden op komst zijn. De club gaat 1,5 kunstgrasveld aanleggen. Om dat voor elkaar te krijgen wordt er vanaf 26 mei niet meer gevoetbald op het sportpark. Ook het fietspad zal vanaf 26 mei afgesloten zijn. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij nieuws of informatie? Mail ons info@langstraatmedia.nl.

0: It's gonna be a hard day tonight. Je hoorde de Eagles. We gingen terug naar het jaar 1979. Het is rustig op de Brabantse wegen. En het is buiten 17 graden.
1: Dit is de flitsschijf van deze week.
2: Zonje met 20.

Cobra Starship samen met Sabi. And you make me feel. Ja, en toen ik vanmorgen het nieuws hoorde, voelde ik me eigenlijk niet zo heel erg prettig. Ja, ze hebben het een monument in Amsterdam, het Vredesmonument, onderbeklad. Inmiddels kun je op een livestream zien op RTL Nieuws, of de nieuwspagina van RTL, dat ze in ieder geval hard bezig zijn om dat schoon te maken voor vanavond. Voor de toespraken en de herinneringen rondom 8 uur, rondom 4 mei. En de politie is op zoek naar 3 verdachten. Ja, die moeten ze gewoon vastzetten en de eerste 5 jaar niet meer loslaten, toch?

van de tennissen, onder andere Sabalenka, die hebben allemaal een klacht ingediend bij Roland Garros, dat ze eigenlijk meer prijzengeld willen hebben. En volgens mij winnen die al een hoop als ze daar zo'n toernooitje winnen. En dan willen ze eigenlijk nog meer hebben. Roland Garros is wel een van de mindere prijzenpotten van de wereld. Maar goed, ze verdienen toch een aardig miljoentje als je daar winnen. Oh yeah. En dan gaan ze ook nog lopen klagen ook nog. Ja,

Afgelopen maand, begin vorige maand, ook nog even aangekondigd, de prijzen geldt nog wel wat te gaan verhogen. Maar ja, volgens de top in de tenniswereld is het niet genoeg. Ja, in deze tijd en dan nog om meer geld vragen, ja goed, maar... Zou eens een nieuwe horloge moeten kopen dan van 3,5 ton of zo. Ja, in ieder geval die kant op. You get what you give, zullen we maar zeggen. New Radicals hoor je hier op Langstraat FM. Wij gaan op naar het nieuws van 12 uur. Wij gaan op naar de boterham. Wij gaan op naar een hele leuke middag met Rijn Roosendaal en Anton Nachtzaam. Eet smakelijk en tot morgen.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Burgemeester Halsema heeft geen goed woord over voor de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Ze noemt dat een ongelooflijk laffe daad, vernielzucht en opzettelijk beschadiging van ons nationale monument. Ook Haagse politici uiten massaal hun woede over het bekladden van het monument op de Dam. De gemeente Amsterdam is druk bezig om het monument op tijd schoon te krijgen voor de dodenherdenking om 8 uur. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het treinverkeer tussen Utrecht en Den Haag komt weer op gang. Door een kapotte kabel bij Moordrecht viel het vanochtend voor een deel stil. De storing werd vanochtend vroeg ontdekt. Door de storing reden er ook geen treinen van Den Haag Centraal naar onder meer Enschede en Leeuwarden. De stoptrein naar Tiel reed tot Zoetermeer-Oost. En tussen Zoetermeer en Gouda reden bussen. Cryptomunt Bitcoin is voor het eerst in lange tijd weer boven de $80.000 uitgekomen. In februari daalde de waarde nog tot het laagste niveau in jaren. Andere cryptomunten stegen vanochtend ook in waarde. Een mogelijke reden voor de stijging is dat er in de VS een doorbraak lijkt te komen over een wetsvoorstel voor cryptomunten. In februari noteerde Bitcoin de slechtste koers sinds juni 2022, vooral door de Amerikaanse importheffingen. Afgelopen oktober bereikte de cryptomunt met $125.000 zijn hoogste waarde ooit. Videogamewinkel GameStop wil voor ruim $55 miljard veilingsite eBay overnemen. Het bod is opvallend. GameStop heeft een beurswaarde van $12 miljard, terwijl eBay $46 miljard waard is. Om eBay te kunnen overnemen moet het bedrijf $20 miljard lenen. 5 jaar terug kwam GameStop in het nieuws na een hype over de aandelen. Die stegen toen in korte tijd hard in prijs. Later stortte de koers weer in. eBay stamt uit 1995 en is een van de eerste bedrijven die het online winkelen groot hebben gemaakt. Van 2004 tot en met 2020 was het ook de eigenaar van Marktplaats. Het weer, vanmiddag flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
14: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
15: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
16: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
17: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
18: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
19: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
20: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen.
21: Vaarwel, oude onderbroek.
20: Ich bin Andy Meister.
22: Schakel maar in.
23: Van harte welkom.
24: Schakel maar in.
22: En geniet.
25: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
26: Gewoon lekker lang luisteren.
27: Wat zegt u?
28: Gewoon lekker lang.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Midden in het playoffsavontuur heeft RKC Waalwijk iemand nieuws aangetrokken voor de technische staf. Daniel van der Meulen wordt vanaf volgend seizoen hoofd jeugdopleiding. Van der Meulen komt over van Willem II en heeft een contract voor 2 jaar getekend. Komende dinsdag speelt RKC de eerste ronde van de kwartfinale van de playoffs. De tegenstander is de oude club van der Meulen, Willem II. Dit weekend is het nieuwe vrijwilligersinitiatief Vrienden van Waalwijk begonnen. Zij gaan aan de slag om sociale en culturele activiteiten in de stad te ondersteunen. De vrijwilligersgroep bestaat uit diverse vrijwilligers met ervaring in het opzetten van evenementen in Waalwijk. De groep hielp eerder al mee bij de Waalwijkse zomerweken en meerdere activiteiten zullen snel volgen. Het college van Heusden werkt mee aan het plan voor 15 nieuwe woningen aan de Kleine Bentshoeve in Haarsteeg. Het gaat om een principeverzoek waarbij de gemeente vooraf toetst of het bouwplan haalbaar is voor een bouwvergunning. In het plan voor de nieuwe woningen moet volgens het college wel extra aandacht zijn voor milieu, groen en water. Vanaf 22 mei zal het rustig worden op het sportpark van de Dongense voetbalclub Olympia 60. Niet omdat het seizoen voorbij is, maar omdat er grote werkzaamheden op komst zijn. De club gaat 1,5 kunstgrasveld aanleggen. Om dat voor elkaar te krijgen wordt er vanaf 26 mei niet meer gevoetbald op het sportpark. Ook het fietspad zal vanaf 26 mei afgesloten zijn. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Laat je elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De politie is op zoek naar 3 personen die vannacht het Nationaal Monument op de Dam hebben besmeurd met rode verf. De verdachten zijn op de fiets gevlucht. Ze droegen regenkleding en hadden een witte Big Shopper bij zich. De politie roept getuigen op zich te melden. Op het monument is de tekst genocide geschreven. Inmiddels zijn schoonmaakploegen bezig de verf te verwijderen. Bij het monument vinden vanavond de plechtigheden rond dodenherdenking plaats. In de Nationale Bibliotheek in Den Haag zijn documenten ontdekt van verzetstrijder Wim Ozenbrug. Hij was een spil in het Haagse verzet in de oorlogsjaren. Er zijn ook valse stempels, blanco-persoonsbewijzen en voedselkaarten voor concentratiekampen aangetroffen. De spullen werden ontdekt bij de voorbereiding van de verhuizing van het archief van de bibliotheek. Volgens de bibliotheek geeft de vondst een unieke inkijk in hoe het Nederlandse verzet opereerde. Cryptomunt Bitcoin is voor het eerst in lange tijd weer boven de $80.000 uitgekomen. In februari daalde de waarde nog tot het laagste niveau in jaren. Andere cryptomunten stegen vanochtend ook in waarde. Een mogelijke reden voor de stijging is dat er in de VS een doorbraak lijkt te komen over een wetsvoorstel voor cryptomunten. In februari noteerde Bitcoin de slechtste koers sinds juni 2022, vooral door de Amerikaanse importheffingen. Afgelopen oktober bereikte de cryptomunt met $125.000 zijn hoogste waarde ooit. Videogamewinkel GameStop wil voor ruim $55 miljard veilingsite eBay overnemen. Het bod is opvallend. GameStop heeft een beurswaarde van $12 miljard, terwijl eBay $46 miljard waard is. Om eBay te kunnen overnemen moet het bedrijf $20 miljard lenen. 5 jaar terug kwam GameStop in het nieuws na een hype over de aandelen. Die stegen toen in korte tijd hard in prijs. Later stortte de koers weer in. eBay stamt uit 1995 en is een van de eerste bedrijven die het online winkelen groot hebben gemaakt. Het weer. Kans op flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
12: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
13: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
14: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
15: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
16: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
17: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
18: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
16: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
19: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
20: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
21: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
22: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
23: Schakel maar in.
24: Van harte welkom.
25: Schakel maar in.
23: En geniet.
26: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
23: Gewoon lekker lang luisteren.
27: Wat zegt u?
25: Gewoon lekker.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Midden in het playoffsavontuur heeft RKC Waalwijk iemand nieuws aangetrokken voor de technische staf. Daniel van der Meulen wordt vanaf volgend seizoen hoofd jeugdopleiding. Van der Meulen komt over van Willem II en heeft een contract voor 2 jaar getekend. Komende dinsdag speelt RKC de eerste ronde van de kwartfinale van de playoffs. De tegenstander is de oude club van der Meulen, Willem II. Dit weekend is het nieuwe vrijwilligersinitiatief Vrienden van Waalwijk begonnen. Zij gaan aan de slag om sociale en culturele activiteiten in de stad te ondersteunen. De vrijwilligersgroep bestaat uit diverse vrijwilligers met ervaring in het opzetten van evenementen in Waalwijk. De groep hielp eerder al mee bij de Waalwijkse zomerweken en meerdere activiteiten zullen snel volgen. Het college van Heusden werkt mee aan het plan voor 15 nieuwe woningen aan de Kleine Benshoeve in Haarsteeg. Het gaat om een principeverzoek waarbij de gemeente vooraf toetst of het bouwplan haalbaar is voor een bouwvergunning. In het plan voor de nieuwe woningen moet volgens het college wel extra aandacht zijn voor milieu, groen en water. Vanaf 22 mei zal het rustig worden op het sportpark van de Verdongense voetbalclub Olympia 60. Niet omdat het seizoen voorbij is, maar omdat er grote werkzaamheden op komst zijn. De club gaat 1,5 kunstgrasveld aanleggen. Om dat voor elkaar te krijgen wordt er vanaf 26 mei niet meer gevoetbald op het sportpark. Ook het fietspad zal vanaf 26 mei afgesloten zijn. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij een passie voor sport en ben jij de presentator die wij zoeken? Wil je voor de sport in de Langstraat iets betekenen? Meld je dan aan als sportpresentator of verslaggever op langstraatnieuws.nl.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De agenten die eind vorig jaar een auto in Den Haag achtervolgden zijn niet verantwoordelijk voor de fatale crash die daarop volgde. Dat concludeert het Openbaar Ministerie na onderzoek. Bij het ongeluk op 4 december kwamen twee vrouwen van 20 en 21 en een 24-jarige man om. Een vierde inzittende raakte gewond. De bestuurder negeerde een stopteken waarop een achtervolging plaatsvond. De auto reed vlak voor het ongeluk meer dan 140 km per uur. De voetbalwedstrijd Go Ahead Eagles-NAC hoeft niet ongeldig te worden verklaard en niet te worden overgespeeld. Dat heeft de rechtbank in Utrecht beslist. NAC was naar de rechter gestapt om de met 6-0 verloren wedstrijd vanwege het meespelen van Dean James, die niet meer over de Nederlandse nationaliteit zou beschikken. De KNVB stelt dat meer spelers een buitenlands paspoort bezitten en dat dit geen reden is om wedstrijden ongeldig te verklaren. De rechtbank gaat hier dus in mee. De politie is op zoek naar drie personen die vannacht het Nationaal Monument op de Dam hebben besmeurd met rode verf. De verdachten zijn op de fiets gevlucht. Ze droegen regenkleding en hadden een witte Big Shopper bij zich. De politie roept getuigen op zich te melden. Op het monument is de tekst genocide geschreven. Inmiddels zijn schoonmaakploegen bezig de verf te verwijderen. Bij het monument vinden vanavond de plechtigheden rond dodenherdenking plaats. In de Nationale Bibliotheek in Den Haag zijn documenten ontdekt van verzetstrijder Wim Ozenbrug. Hij was een spil in het Haagse verzet in de oorlogsjaren. Er zijn ook valse stempels, blanco-persoonsbewijzen en voedselkaarten voor concentratiekampen aangetroffen. De spullen werden ontdekt bij de voorbereiding van de verhuizing van het archief van de bibliotheek. Volgens de bibliotheek geeft de vondst een unieke inkijk in hoe het Nederlandse verzet opereerde. Het weer. Kans op flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel, Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
15: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
16: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
17: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
18: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
16: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
19: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
20: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
21: Schakel maar in.
22: Van harte welkom.
23: Schakel maar in.
21: En geniet.
24: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
21: Gewoon lekker lang luisteren.
25: Wat zegt u?
23: Gewoon lekker lang luisteren.
25: Goed zo.
26: Langstraat FM.
27: De beste muziek in de ideale mix. De middagmix met Rijn Roosendaal.

ja, was u dan toch een one-hit wonder? Misschien wel. The Waterboys en Hall of the Moon, terug van 1985. En daarmee begonnen we de middagmix op maandag. Goedemiddag en hartelijk welkom. Nieuwe werkweek is aangebroken. Een nieuwe reeks van middagmixen staan weer klaar. En ook vandaag zijn we er gewoon weer. We kijken naar buiten. Het is een beetje sober weer. Het weer luistert weer. Volgens mij krijgen we straks weer een dikke onweersbui of zo. Meer over het weer straks rond half drie. Dan doen we het uitgebreide weerbericht uiteraard. Maar het ziet hier een beetje sober uit. In ieder geval hier in Vlijmen in de studio. Of rondom de studio buiten dan. De middagmix. Wat doen we vandaag? Het goud van Oud-Traal. Dit van u. De zaken die je meldt via middagmix@langstamedia.nl. En uiteraard kun je weer meekijken in de radiostudio als je dat leuk vindt. www.langstraatmedia.nl. Kun je via Langstraat FM weer naar de programma's doorklikken. En dan vanuit programma's weer doorklikken naar de middagmix. En dan heb je de beelden er ook bij. En anders gewoon via www.reinroosendaal.nl gaan kijken. Dat kan ook. We hebben een speciale tab gemaakt. Rijn Live, daar kun je meekijken. De webviewer staat ook daar. Voor de rest nog zien van de Kamer het regio-nieuws. Weer en verkeer. Het gaat vanuit de hit van nu in de zaken die je meldt via de genoemde media. Nederlandse muziek uit de top 40 van dit moment. Hallemee en Bluff. En ik ben niet meer.

En dit was van 2012. Fun and Some Nights. Dingen die gebeuren in sommige nachten. Hier bezongen door Fun. Dingen die je meemaakt in de nachten. Ja, het kan soms heel spannend gaan. Leuke dingen, minder leuke dingen, teleurstellingen en verrassingen. Zo is het leven, mensen. De middagmix.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Midden in het playoffsavontuur heeft RKC Waalwijk iemand nieuws aangetrokken voor de technische staf. Daniel van der Meulen wordt vanaf volgend seizoen hoofd jeugdopleiding. Van der Meulen komt over van Willem II en heeft een contract voor 2 jaar getekend. Komende dinsdag speelt RKC de eerste ronde van de kwartfinale van de playoffs. De tegenstander is de oude club van der Meulen, Willem II. Dit weekend is het nieuwe vrijwilligersinitiatief Vrienden van Waalwijk begonnen. Zij gaan aan de slag om sociale en culturele activiteiten in de stad te ondersteunen. De vrijwilligersgroep bestaat uit diverse vrijwilligers met ervaring in het opzetten van evenementen in Waalwijk. De groep hielp eerder al mee bij de Waalwijkse zomerweken en meerdere activiteiten zullen snel volgen. Het college van Heusden werkt mee aan het plan voor 15 nieuwe woningen aan de Kleine Benshoeve in Haarsteeg. Het gaat om een principeverzoek waarbij de gemeente vooraf toetst of het bouwplan haalbaar is voor een bouwvergunning. In het plan voor de nieuwe woningen moet volgens het college wel extra aandacht zijn voor milieu, groen en water. Vanaf 22 mei zal het rustig worden op het sportpark van de Dongense voetbalclub Olympia 60. Niet omdat het seizoen voorbij is, maar omdat er grote werkzaamheden op komst zijn. De club gaat 1,5 kunstgrasveld aanleggen. Om dat voor elkaar te krijgen wordt er vanaf 26 mei niet meer gevoetbald op het sportpark. Ook het fietspad zal vanaf 26 mei afgesloten zijn. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Siem, dankjewel. Ik heb nog weerberichten voor je. Vanmiddag ontstaan landinwaarts enkele stevige onweersbuien. In het westen en noorden blijft het vrijwel droog. Het wordt 15 graden in het noorden tot een graad of 20 in het binnenland. Vanavond tijdens doordenking zijn in het binnenland buien mogelijk. In de kustgebieden blijft het droog. Ook vannacht zien we deze tweedeling. Morgen volgen langdurige buien en perioden met regen in het zuidoosten. Terwijl het elders vrijwel droog blijft. Met 12 tot 16 graden wordt het een stukje frisser. Dan de verkeersinformatie. 26 files, in totaal 70 kilometer. We hebben de volgende knelpunten in onze regio. De A2 Utrecht is vertogen bos tussen Nieuwegein en Afrit Everdingen. Langzaam rijdt de stilstaand verkeer en rijstrook is open. Dat heeft te maken met opruimingswerkzaamheden. Verkeer in Hertogenbosch, volg Gorinchem A27, A15 staat hier. Knelt al behoorlijk, staat 8 km file en de vertraging zo'n 60 minuten. Dus je hangt er een uurtje aan als je daarvan zit. Dan de A16, Belgische grens richting Breda. Tussen de Belgische grens en knooppunt Galder, langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 4 km file al daar, de vertraging zo'n 3 minuutjes. De A27, Utrecht richting Gorinchem, tussen Houten en knooppunt Everdingen, langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Staat 5 km file, de vertraging 3 minuten. En ook op diezelfde A27, knooppunt Everdingen richting Noorderloos, zit het een beetje vast. 6 km file, de vertraging is al 6 minuten. En als laatste de A58, Breda richting Tilburg tussen knooppunt Galderen en Hulvenhout. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Staat 3 km file, de vertraging 3 minuten. Jouw middagmix. Eén van die platen die we misschien binnenkort gaan verwachten in de top 40, dan wel de flitsende 50. De nieuwe Madonna en Sabrina Carpenter heet Bring Your Love. Ask yourself.

0: something I want to talk about.
1: Oké dan, kop koffie erbij en heb het er maar eens over dan. Madonna en Sabrina Carpenter en Bring Your Love. Dus kijken wat we gaan doen binnenkort in de top 40 en de fles in de 50. Het blijft ons daar het origineel in de koffer. Twee platen en dadelijk een relatie. Heb je daarvoor goede ideeën? Je mag het aanmelden. De ene wat geleend van ander. Het kan een remake zijn. Het kan ook ander jatwerk zijn. Als er een relatie is tussen twee platen, wil ik het graag weten. En dan gaan we het bewijzen door twee werkjes achter elkaar door te starten. Meestal pak ik weer het origineel. En dan staat op een taktvol moment de cover door om zodoende bloot te leggen waar de clue zit. Vandaag is het ook weer een soort van remake, denk ik wel. Alhoewel de tekst wel een beetje anders is, hoor. Is het een remake? Nee, niet echt. Ja, de melodielijn zit er in ieder geval in. En ook heel veel stukken, de tekst wel. Maar het wordt wel heel erg geïmproviseerd, om het zo maar te zeggen. Wat hebben we vandaag? Van nu. Het was in 1982 dat Lakeside de single Fantastic Voyage uitbracht. Het was de enige single in de top 40 die Lakeside had. 8 weken tot 40 en piekte op nummer 12. Een redelijke notering in ieder geval. Hij is overgedaan door Coolio. Ja, Coolio kennen we natuurlijk wel van een aantal eetjes. Hadden 6 singles in de top 40. De grootste hit is wel Gangsta's Paradise. 19 weken tot 40, piekte op nummer 1 uiteraard. See You When You Get There. En hun onderaan staat dan de remake, Fantastic Voyage. Dat is 4 weken en het haalde nog de 31ste plaats in de top 40. Dus geen grote hit geweest eigenlijk. Maar het is aan jou, wat vind je mooier? Het origineel van Lakeside, Fantastic Voyage uit 1982. Of vind je de remake van Coolio, Fantastic Voyage uit 1994, een betere? Aan jou de keuze bij deze.
2: Het origineel
3: en de cover.

0: Think about it. Sometimes people just destined to do what they do. And that's what it is. Now everybody dance.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. In Moskou is afgelopen nacht een wolkenkrabber door een Oekraïense drone geraakt. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Volgens de burgemeester van Moskou zijn twee drones neergehaald en heeft een derde een verdieping in een luxe woontoren geraakt. Zaterdag wordt in Rusland de dag van de overwinning gevierd. De Russische president Poetin zou een tijdelijk staakt het vuren voor die dag willen voorstellen. Het is niet bekend of Oekraïne zal instemmen met het bestand. Iran heeft een Amerikaans marinefregat aangevallen, schrijft het Iraanse staatspersbureau Fars. Het fregat zou Iraanse waarschuwingen hebben genegeerd. Het oorlogsschip werd geraakt door twee projectielen toen het in de buurt van de haven van Yazd voer, bij de straat van Hormuz. De Verenigde Staten ontkennen dat het schip is geraakt door Iraanse raketten, schrijft een verslaggever van het Amerikaanse medium Axios op X op basis van een Amerikaanse functionaris. De 33-jarige man die ervan wordt verdacht een aanslag op Amalia en Alexia voor te bereiden, ontkent met klem dat hij de prinsessen zou willen doden. Dat zei zijn advocaat vanochtend in de rechtbank in Den Haag. Anne Romke van der Haa uit het Groningse Uithuizen zou in het bezit zijn geweest van bijlen met daarin de woorden Alexia, Mossad en Ziek Heil gekerfd. Ook zou hij een handgeschreven blad hebben gehad met daarop de woorden Amalia, Alexia en Bloedbad. En op minstens twee plekken is vandaag het luchtalarm afgegaan. Op 4 mei mag het luchtalarm niet getest worden omdat het een nationale feestdag is. In veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond en Brabant-Noord ging het om een menselijke fout. Het testen van de luchtalarmen valt onder de verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio's. Een woordvoerder vermoedt dat meerdere veiligheidsregio's de memo hebben gemist. Het weer. Kans op flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk die.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
14: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
15: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
16: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
17: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
18: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
19: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
20: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
21: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
22: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen.
23: Vaarwel, oude onderbroek.
22: Ich bin Andy Meister.
24: Schakel maar in.
25: Van harte welkom.
26: Schakel maar in.
24: En geniet.
27: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
28: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Wat zegt u?
30: Gewoon.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De kosten voor de herinrichting van de vaartweg in Schravenboer vallen een stuk hoger uit dan verwacht. Dat blijkt uit de raadsinformatiebrief van de gemeente Dongen. Voor de herinrichting was in eerste instantie een bedrag van 1,7 miljoen euro gerekend, maar dat kan 400.000 euro meer worden. Mede door het verleggen van datakabels en de ontdekking van PFAS in de vloer. Hoe hoog de kosten precies zullen zijn, zal in juli duidelijk worden. De nieuwe speeltuin aan de Hoge Vaart in Kaatsheuvel is bijna klaar voor de opening. Momenteel worden de laatste puntjes op de i gezet en kan er straks geklommen en geschommeld worden. Recent is er volgens de gemeente Loon op Zand hard gewerkt. Zo zijn de speeltoestellen inmiddels geplaatst, is het groen aangebracht en is de speeltuin ingezaaid. In juni wordt de speeltuin officieel geopend. In de gemeente Heusden maakt het grijs steeds meer plaats voor het groen. Steeds meer mensen maken gebruik van de tegeltaxi die sinds een paar jaar door de gemeente Heusden rijdt. Dit jaar maakten 54 inwoners hier gebruik van. Goed voor 885 vierkante meter aan opgehaalde tegels. De tegeltaxi is een initiatief om te zorgen voor meer groen in de tuinen van Heusden. RKC Waalwijk mag zich na het spektakel tegen Roda gaan klaarmaken voor het volgende duel in de play-offs. Dinsdagavond speelt RKC de eerste wedstrijd in het tweeluik tegen Willem II. Willem II verkeert in bloedvorm en heeft in tegenstelling tot RKC veel rust gehad. Dinsdag is de eerste wedstrijd in het Mandenmakerstadion. Deze vindt plaats om 6:45 en is live te volgen op Langstraat FM. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl. Oh yeah.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Twee van de drie mensen die zijn overleden na een mogelijke virusuitbraak op een cruise ship komen uit het Friese dorp Houlerwijk. Het zou gaan om een echtpaar van 69 jaar oud, meldt Omroep Friesland. De cruise operator Oceanwide Expedition stelt dat er momenteel een ernstige noodsituatie is aan boord van het Nederlandse cruiseschip. Ook een Duitse man overleed, twee anderen aan boord zijn ziek. Bij een van hen is het hantavirus vastgesteld. Een deel van vliegbasis Schilzerijen is vandaag ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van Omroep Brabant. Zowel de politie als de marechaussee doet onderzoek naar de aard van de melding. Agenten lopen zichtbaar rond in kogelwerende vesten, meldt het AD. De woordvoerder kan op dit moment niet zeggen wat er precies aan de hand is. Tot de ontruiming is besloten uit voorzorg. Vliegbasis Schilzerijen is de helikopterbasis van de luchtmacht. In Moskou is afgelopen nacht een wolkenkrabber door een Oekraïense drone geraakt. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Volgens de burgemeester van Moskou zijn twee drones neergehaald en heeft een derde een verdieping in een luxe woontoren geraakt. Zaterdag wordt in Rusland de dag van de overwinning gevierd. De Russische president Poetin zou een tijdelijk staakt het vuren voor die dag willen voorstellen. Het is niet bekend of Oekraïne zal instemmen met het bestand. En in Den Haag zijn twee stolpersteinen vernield. Online heeft iemand een foto gedeeld waarop te zien is dat de messinglaag en de ingravering kapot zijn gekrast. Hij heeft er een bloemetje bij gelegd, opdat Salomon en Henriette vandaag niet vergeten worden, aldus degene die het bericht plaatste. De stolpersteinen worden al jaren in heel Europa neergelegd. Ze zijn bedoeld ter nagedachtenis aan mensen die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. Het weer. Kans op flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
8: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
12: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
13: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
14: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
15: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
16: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
17: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
18: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
19: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
20: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
21: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf €100.000. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
22: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
23: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
24: Schakel maar in.
25: Van harte welkom.
26: Schakel maar in.
24: En geniet.
27: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
24: Gewoon lekker lang luisteren.
28: Wat zegt u?
26: Gewoon lekker lang luisteren.

11 minuten over 5. Dodenherdenking 4 mei 2026. Live van Studio 626 in Putten, Zuid-Brabant. Dit is voor de hele Langstraat, Langstraat FM en Van Zesklaar. Dat zeg ik. Het is 15 graden in de Langstraat. Er staat niet zo heel erg veel file. Ik dacht van even snel kijken. Een 200 nog wat. Even kijken, 228 kilometer. Aan een gesloten blik, daar hoor je zo meteen wat meer over. Voor de rest hebben we uiteraard weer de flitschijf. De speciale aanbieding. Weer verkeer en de lekkerste muziek. Zoals deze van een band uit Duitsland. En ze hebben een Engelse zanger. En dat kun je ook wel horen. Ze bestaan 50 jaar. In juni komt hun nieuwe album uit. En dat heet Ford. Het is hun vierde album. En de band werd in 1975 opgericht. Eerst speelden ze onder de naam de Tornado's. En daarna werd de naam gewijzigd in 1975 in de bandnaam Lake. Als voorloper op een nieuwe album is dit, zoals vermeld, de band Lake. 5 juni is de release van een nieuw album. Dit is All We Need.

Teardrops van Womack en Womack uit 1988. We gaan even een kijkje nemen op Slanswegen. Er staat in Nederland 242 kilometer. Ze zijn onder andere in de streek te vinden op de A2. Randweg Eindhoven, langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Eckerswaaier en knooppunt De Hocht, 3 kilometer. Stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Batadorp en knooppunt Leendrijden, 5 kilometer file. Dan de verbindingsweg vanuit Maastricht. Stilstaand verkeer op de verbindingsweg vanuit Maastricht staat toch nog een keer 1 kilometer. A27. Stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Noordloos en afrit Werkendam. Door een ongeval sta je daar 36 minuten in de file. En die file is 7 kilometer van lengte. Stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Rijnsweert en knooppunt Everdingen. De oorzaak is dat het wegdek in slechte staat is. Sta je 14 kilometer in de file, kost je bijna 50 minuten. Knooppunt Lunetten, langzaamheid verkeer op de parallelrijbaan tussen Rijnsweert en knooppunt Lunetten, 3 kilometer. En het rijdt ook langzaam op de hoofdrijbaan tussen de Merwedebrug en afrit Hank. Oorzaak afremmend verkeer als gevolg van kijkers naar een ongeval. 9 kilometer, het kost je bijna een half uur. Dan de A58, stilstand verkeer op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Batadorp en Oorschot, 5 kilometer. Langzaam rijdverkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Tilburg Centrum West en afrit Tilburg Reushof, 2 kilometer. En dan de A59, afrit Maden. Langzaam rijdend verkeer op de hoofdrijbaan tussen Maden en knooppunt Zonzeel, 4 kilometer. En dan de langzaam rijdverkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Nuland en afrit Rosmalen Oost, 3 kilometer. En de rijbaan gesloten op de afrit parkeerplaats Service De Lucht. Oorzaak is een gesprongen waterleiding. Er staat duidelijk een omlegging aangegeven, als het ware. Zometeen de flitsschijf. En kijk ik naar buiten. Het is droog, maar het zou net zo goed kunnen regenen. Of het gaat regenen hoor je straks in het weerbericht net na het nieuws met Siem. Maar eerst Rob de Nijs en de Lords.

De Flitschijf. Samjai. En er zit nog steeds maar, inderdaad, 24 uur in een etmaal. Af en toe is het een beetje te weinig, vind ik. Maar goed, zal wel bij liggen. Dus er zit hier vooral 6 smakenketen, mocht je aan tafel zitten. Ben je onderweg en zit je in de file, blijf bij ons, blijf bij Langstraat FM. Zometeen een dagtopper, want vandaag, afgelopen weekend tenminste, precies 40 jaar geleden, won in 1986 Sandra Kim voor België het Eurovisie Songfestival. We blikken daar even op terug met de dagtopper zometeen, met het nummer wat in Nederland destijds op nummer 4 eindigde en 9 weken in de top 40 genoteerd stond. Sandra Kim, zo direct als zijnde de dagtopper. En J'aime la vie. Meer dagtoppers, ochtends tussen 6 en 9 bij Erik van Vliet in Voor de Wekker Wakker. Maar nu eerst Rufus en Chaka Khan.

0: 1986, de dagtopper. J'aime la vie. Nummer 4, 9 weken top 40. En in dat jaar won Sander Kiem voor de enige en eerste keer ook het Eurovisie Songfestival voor België. Meer dagtoppers morgen vroeg weer bij Erik van Vliet in het programma Voor de Wekker Wakker.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De kosten voor de herinrichting van de vaartweg in Schravenmoer vallen een stuk hoger uit dan verwacht. Dat blijkt uit de raadsinformatiebrief van de gemeente Dongen. Voor de herinrichting was in eerste instantie een bedrag van 1,7 miljoen euro gerekend, maar dat kan 400.000 euro meer worden. Mede door het verleggen van datakabels en de ontdekking van PFAS in de vloer. Hoe hoog de kosten precies zullen zijn, zal in juli duidelijk worden. De nieuwe speeltuin aan de Hoge Vaart in Kaatsheuvel is bijna klaar voor de opening. Momenteel worden de laatste puntjes op de i gezet en kan er straks geklommen en geschommeld worden. Recent is er volgens de gemeente Loon op Zand hard gewerkt. Zo zijn de speeltoestellen inmiddels geplaatst, is het groen aangebracht en is de speeltuin ingezaaid. In juni wordt de speeltuin officieel geopend. In de gemeente Heusden maakt het grijs steeds meer plaats voor het groen. Steeds meer mensen maken gebruik van de tegeltaxi die sinds een paar jaar door de gemeente Heusden rijdt. Dit jaar maakten 54 inwoners hier gebruik van. Goed voor 885 vierkante meter aan opgehaalde tegels. De tegeltaxi is een initiatief om te zorgen voor meer groen in de tuinen van Heusden. RKC Waalwijk mag zich na het spektakel tegen Roda gaan klaarmaken voor het volgende duel in de play-offs. Dinsdagavond speelt RKC de eerste wedstrijd in het tweeluik tegen Willem II. Willem II verkeert in bloedvorm en heeft in tegenstelling tot RKC veel rust gehad. Dinsdag is de eerste wedstrijd in het Mandenmakerstadion. Deze vindt plaats om 6:45 en is live te volgen op Langstraat FM. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
0: Dankjewel Siem van der Kaa voor jouw bijdrage. De regionale nieuwsupdate. Even een blik op het weer. Vanavond dodenherdenking. Tijdens de dodenherdenking is het in de Langstraat waarschijnlijk droog. Temperatuur ligt rond 8 uur op een aangenaam niveau van 15 graden. En waaien doet het nauwelijks. Vannacht is het in het noordoosten en noordwesten droog, terwijl het in het zuidoosten behoorlijk nat blijft door een actief buiengebied. Minimumtemperatuur varieert tussen de 7 graden in het uiterste noorden en 12 graden in Limburg. We beginnen morgen bevrijdingsdag met veel bewolking en vooral in het zuidoosten kan er ook lichte regen vallen. Het natte weer houdt in het zuidoosten mogelijk de rest van de dag aan. In de Langstraat is het hoogstwaarschijnlijk droog, maar het kan ook een tijdje droog zijn in de rest van de provincie. De grootste kans op een natte dag is in ieder geval weggelegd voor Limburg, het oosten van Brabant en Gelderland. In de regen is het niet warmer dan een graad of 10. Woensdag, dan is het ronduit fris.
2: De motoren en dan vol gas. De Car Classic. Langs

Wat gaat de tijd toch verschrikkelijk snel, jongens. Het is alweer 5:45. Mocht je onderweg zijn van werk naar huis, je weet het, hand aan het stuur, je ogen op de weg en je radio op Langstraat FM. Dat kan natuurlijk op verschillende manieren. Op de FM regio Heusden op 105.7 en de rest van de Langstraat op 106.8. En uiteraard via DAB Plus, kanaal 8A en 6C in heel Midden- en Oost-Brabant. En een stuk van Gelderland, een stuk van West-Brabant, kortom. Langstraatmedia.nl, daar kun je ons beluisteren en ook bekijken in het wild. Langstraatmedia.nl/langstraat-fm/van-zessenklaar. Als je daarop klikt, dan zie je me in het wild dit Radio Feuilleton presenteren. Zo direct de speciale aanbieding. Maar nu eerst Genesis.

zei het gisteren al. Ik heb ze live gezien op Koningsdag 2026 in Dokkum op het helling. Op de helling trad ze op het plein op daar. En stelden ze deze nieuwe single voor die afgelopen vrijdag uitkwam. De speciale aanbieding Miss Montreal. Sanne Hans en Samen Huilen. Het is 5:10. En dit is muziek uit de 60s van Andy Williams. Music to watch your girls by. The boys

Kijk, en dit is het bekendste stuk. Ja, kom maar. Van de instrumentale stukjes, het bekendste. Werd destijds gebruikt, volgens mij, voor de aankondigingen van de Veronica Draven Show toen ze nog op de Noordzee uitzonden op de 538 meter. En daarvoor op de 192 meter. Nou, 7 voor 6 betekent dat we er een eentje aan gaan breien. Het is dinsdag, dus vanavond veel plezier met Arno en Friends. Laat je zo meteen achter met de Tramps en In Love Epidemic uit 1974. En tot die tijd uit 88, as what? Don't turn around. Tot morgen!

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het KNMI heeft voor de rest van de dag code geel afgegeven voor regen en onweer. Er kunnen intensieve buien ontstaan waarbij plaatselijk 20 tot 30 mm regen in korte tijd kan vallen. Het gaat om de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. De waarschuwing geldt ook tijdens het herdenkingsmoment om 8 uur. Code geel geldt niet voor Noord-Holland, waar in Amsterdam de nationale dodenherdenking zal plaatsvinden. Twee van de drie mensen die zijn overleden na een mogelijke virusuitbraak op een cruiseschip komen uit het Friese dorp Houlerwijk. Het zou gaan om een echtpaar van 69 jaar oud, meldt Omroep Friesland. De cruise operator Oceanwide Expeditions stelt dat er momenteel een ernstige noodsituatie is aan boord van het Nederlandse cruiseschip. Ook een Duitse man overleed, twee anderen aan boord zijn ziek. Bij één van hen is het hantavirus vastgesteld. Een deel van vliegbasis Schilzerijen is vandaag ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van Omroep Brabant. Zowel de politie als de marechaussee doet onderzoek naar de aard van de melding. Agenten lopen zichtbaar rond in kogelwerende vesten, meldt het AD. De woordvoerder kan op dit moment niet zeggen wat er precies aan de hand is. Tot de ontruiming is besloten uit voorzorg. Vliegbasis Schilzerijen is de helikopterbasis van de luchtmacht. En in Den Haag zijn twee stolpersteinen vernield. Online heeft iemand een foto gedeeld waarop te zien is dat de messinglaag en de ingravering kapot zijn gekrast. Hij heeft er een bloemetje bij gelegd, opdat Salomon en Henriette vandaag niet vergeten worden, aldus degene die het bericht plaatste. De stolpersteinen worden al jaren in heel Europa neergelegd. Ze zijn bedoeld ter nagedachtenis aan mensen die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. Het weer. Kans op flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
9: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
10: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf €5 via 06express.nl.
11: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
12: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
13: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
14: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
15: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
16: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
17: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
18: Schakel maar in.
19: Van harte welkom.
20: Schakel maar in.
18: En geniet.
21: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
18: Gewoon lekker lang luisteren.
22: Wat zegt u?
23: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Spaanse politie heeft een vrachtschip onderschept met mogelijk de grootste cocaïnevangst ooit. Aan boord lag tussen de 30 en 45.000 kilo cocaïne met een waarde van ruim een miljard euro. Interpol vermoedt dat de Nederlandse topcrimineel Bolle Jos Leidekkers daarbij betrokken is. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het schip kwam uit Sierra Leone en werd bij Marokko geënterd door de Guardia Civil. De bemanning is opgepakt, onder wie ook Nederlanders, en het schip ligt nu in Gran Canaria. De Verenigde Arabische Emiraten melden een raketaanval vanuit Iran. Volgens Defensie zijn 3 kruisraketten onderschept en viel een 4e in zee. Ook zou een Iraanse drone een brand hebben veroorzaakt in Fujairah. Daar staat een industrieterrein in brand, zeggen de lokale autoriteiten. Iran heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. Wel meldde dat land vandaag een Amerikaans fregat te hebben beschoten in de straat van Hormuz. Maar de VS ontkent dat er schepen van de Amerikaanse marine zijn geraakt. Minister Heijnen van Financiën wil dat de handelsdeal tussen de VS en de EU gewoon doorgaat, ondanks nieuwe Amerikaanse importheffingen. De VS kondigde een heffing van 25% aan op auto's uit Europa, terwijl er 15 was afgesproken. Heijnen noemt dat wapengekletter en zegt dat niemand hierop zit te wachten. Volgens hem wordt er hard gewerkt aan een oplossing met president Trump en is hij daarover voorzichtig positief. De EU houdt alle opties open, maar wil de onderhandelingen niet verstoren. En Duitsland wil sneller eigen lange afstandsraketten gaan ontwikkelen nu de Amerikaanse steun uitblijft. De VS leveren voorlopig geen Tomahawk-raketten, terwijl Rusland Europa wel bedreigt. Volgens Berlijn mag er nu geen gat ontstaan in de afschrikking richting Moskou. De Amerikanen hadden eerder beloofd om die Tomahawk-raketten in Duitsland te plaatsen. Die plannen zijn nu van tafel en dat zorgt voor onrust bij de bondgenoten. Europa werkt wel aan alternatieven, maar die laten nog jaren op zich wachten. Het weer, kans op flinke buien, soms ook met onweer. Het noorden en westen houden het vrijwel droog. Vannacht valt er nog regen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op de Dam in Amsterdam is de nationale dodenherdenking bezig in een gespannen sfeer. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima legden traditiegetrouw een krans bij het monument voor de 2 minuten stilte. Vlak voor de jaarlijkse herdenking greep de politie in bij een kleine demonstratie op het plein. Activist Frank van der Linden werd samen met anderen van de Dam afgevoerd. De politie liet hun bordjes met leuzen niet toe in de aanloop naar de 2 minuten stilte. Vorig jaar waren er zo'n 16.000 mensen op de Dam. In de Duitse stad Leipzig is een auto ingereden op een groep mensen waarbij 2 doden zijn gevallen en nog eens minimaal 22 gewonden. 2 slachtoffers zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het incident gebeurde in een drukke voetgangerszone bij het centrum. De bestuurder, een jonge man, is aangehouden door de politie. Volgens de autoriteiten heeft hij mogelijk mentale problemen. De politie van Leipzig onderzoekt nu nog wat er precies is gebeurd. De Amsterdamse burgemeester Halsema heeft vandaag om aandacht gevraagd voor de rol van vrouwen in de oorlog. Volgens haar staan vrouwen niet aan de zijlijn, maar juist vaak vooraan. Ze benadrukte dat het geweld tegen vrouwen in conflicten al eeuwenlang voorkomt. Ook nu nog worden vrouwen wereldwijd slachtoffer van onderdrukking en geweld. Halsema zei dat de vrijheid samenhangt met de positie van vrouwen. Er liepen honderden mensen mee in een stille tocht in Amsterdam. En de douane heeft op Schiphol 6 gifkikkers gevonden in een prullenbak bij het toilet. De dieren waren waarschijnlijk bedoeld om gesmokkeld te worden naar het buitenland. Een passagier sloeg alarm nadat hij een kikker zag in de vertrekhal. Bij controle bleken er meerdere kikkers in een bakje te zitten. Vermoedelijk heeft de smokkelaar ze gedumpt vlak voor de security check. De kikkers zijn inmiddels overgedragen aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en daarna naar een opvang gebracht. Het weer, kans op flinke buien, soms ook met onweer. Het noorden en westen houden het vrijwel droog. Vannacht valt er nog regen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Amsterdam is de 2 minuten stilte tijdens de nationale herdenking op de Dam rustig verlopen. Wel was kort ervoor in de verte een schreeuw te horen. De politie hield vooraf 8 mensen aan die protestteksten bij zich hadden. Volgens getuigen werden zij rustig van het plein afgevoerd. De herdenking op de Waalsdorpenvlakte begon traditioneel met een stille tocht en daarna het luiden van de Bourdonklok. Vervolgens werden er kransen gelegd bij de plek waar tijdens de Tweede Wereldoorlog ruim 250 mensen werden geëxecuteerd. Rusland heeft een eenzijdig staakt-het-vuur aangekondigd voor 8 en 9 mei vanwege de dag van de overwinning. Tegelijk waarschuwt Moskou dat Oekraïne niet mag reageren, anders volgt er een grote raketaanval op Kiev. Ondanks de aankondiging gingen de gevechten door met dodelijke aanvallen in Oekraïne. In de stad Mereva kwamen meerdere mensen om het leven bij een grote raketaanval. Ook raakten daar tientallen mensen gewond en ontstond er grote schade. Oekraïne heeft nog niet gereageerd. In Rotterdam is een man door de politie neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen in de wijk Hoogvliet. De man is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Agenten grepen in volgens een speciale procedure voor gevaarlijke situaties. Op straat is een vuurwapen aangetroffen, maar wat er precies gebeurde in de havenstad is nu nog onduidelijk. De politie zegt dat het onderzoek nog volop loopt. De Rijksrecherche onderzoekt ondertussen het schietincident, zoals altijd gebeurt bij politiegeweld. En Haribo heeft vorig jaar recordverkopen behaald met een groei van 4,5%. Volgens het bedrijf kiezen consumenten vaker snoep in plaats van chocolade door de hoge cacaoprijs. Ook nieuwe producten hebben bijgedragen aan de stijging. Vooral jonge volwassenen kopen vaker het kleurrijke fruitsnoep. Haribo breidt daarmee zijn marktaandeel wereldwijd verder uit. Een eerdere terugroepactie in de Benelux van cola-snoepjes met mogelijk cannabis erin had volgens het bedrijf weinig invloed op de verkoop. Het weer, kans op flinke buien, soms ook met onweer. Het noorden en westen houden het vrijwel droog. Vannacht valt er nog regen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De man die in het Duitse Leipzig met een auto op mensen inreed en twee doden veroorzaakte, is een 33-jarige Duitser met vermoedelijk psychische problemen. Volgens de burgemeester wordt uitgegaan van een daad in een toestand van woede en verwarring. Er vielen zeker 20 gewonden voordat de auto tot stilstand kwam. De politie heeft de verdachte gearresteerd en onderzoekt zijn motief. Over een mogelijke huiselijke ruzie die eraan vooraf ging of een verband met andere incidenten is nu nog niets duidelijk. In heel Nederland is vanavond om 8 uur 2 minuten stilte gehouden voor de oorlogsslachtoffers en gevallenen. Op de Dam in Amsterdam waren duizenden mensen aanwezig bij de nationale herdenking met de koning en koningin. Vooraf werden daar kransen gelegd. Ook op andere plekken, zoals de Haagse Waalsdorpenvlakte en Kamp Amersfoort, waren herdenkingen. De treinen kwamen 2 minuten tot stilstand. De herdenkingen verliepen over het algemeen rustig en zonder bijzonderheden. Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuur aangekondigd voor 8 en 9 mei vanwege de dag van de overwinning. Tegelijk waarschuwt Moskou dat Oekraïne niet mag reageren, anders volgt er een grote raketaanval op Kiev. Ondanks de aankondiging gingen de gevechten door met dodelijke aanvallen in Oekraïne. In de stad Mereva kwamen meerdere mensen om het leven bij een grote raketaanval. Ook raakten daar tientallen mensen gewond en ontstond er grote schade. Oekraïne heeft nog niet gereageerd. En in de Braziliaanse plaats Belo Horizonte zijn zeker 2 doden gevallen doordat een sportvliegtuigje tegen een gebouw is gevlogen. Het gaat volgens Braziliaanse media om de piloot en de co-piloot. De andere inzittenden van het toestel raakten mogelijk gewond. Het is niet duidelijk hoeveel personen er precies in het sportvliegtuigje zaten. Ook over de toedracht van het ongeluk zijn er nog veel vragen. Onderzoek naar de oorzaak van de crash moet daarover uitsluitsel geven. Het weer, kans op flinke buien, soms ook met onweer. Het noorden en westen houden het vrijwel droog. Vannacht valt er nog regen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

elke werkdag voor de wekker wakker worden met de Verboden Show. Verboden Show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij het Witte Huis in Washington is een persoon neergeschoten door de Secret Service die de beveiliging van de Amerikaanse president Trump voor zijn rekening neemt. Het incident gebeurde vlakbij het Washington Monument aan de zuidkant van het gebouw. Er is over de reden van de schietpartij nog niets duidelijk en ook de toestand van het slachtoffer is nog onbekend. De omgeving van het Witte Huis werd tijdelijk afgesloten door de autoriteiten. Hulpdiensten zijn ter plaatse en doen er onderzoek. De EU-lidstaten moeten voorzichtig omgaan met hun steunmaatregelen tegen de energiecrisis. Volgens eurocommissaris Dombrovskis zijn tijdelijke en gerichte ingrepen het beste. Zijn oproep komt tijdens het overleg over de gevolgen van de oorlog in Iran. Ook het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor brede subsidies op energie en brandstof, want die zouden vooral rijke huishoudens bevoordelen. De focus moet volgens het IMF liggen op gerichte steun voor kwetsbare groepen, zoals het kabinet ook wil. Oekraïne kondigt een staakt-het-vuren aan dat in de nacht van 5 op 6 mei ingaat. President Zelensky reageert daarmee op een aangekondigd Russisch bestand rond 8 en 9 mei vanwege een herdenking in Moskou. Maar volgens hem zijn mensenlevens belangrijker dan militaire herdenkingen. Oekraïne zegt vanaf het begin van het bestand wat Zelensky noemt spiegelend te zullen handelen. Hoe lang het staakt-het-vuren duurt is niet duidelijk, maar de oproep zet wel extra druk op Rusland om de strijd te verminderen. En EU-voorzitter von der Leyen waarschuwt dat Europa te afhankelijk is geworden. Ze deed dat op een top met ruim 40 leiders in Armenië. De zorgen nemen toe door energieleveringen, conflicten en spanningen en een onvoorspelbare rol van de VS. Ook het terugtrekken van Amerikaanse militairen uit Duitsland speelt daarbij mee. Europese landen willen daarom nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid en economie. De top leverde geen concrete besluiten op, maar onderstreepte wel de urgentie. Het weer, het kan nog regenen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij het Witte Huis in Washington is een persoon neergeschoten door de Secret Service die de beveiliging van de Amerikaanse president Trump voor zijn rekening neemt. Het incident gebeurde vlakbij het Washington Monument aan de zuidkant van het gebouw. Er is over de reden van de schietpartij nog niets duidelijk en ook de toestand van het slachtoffer is nog onbekend. De omgeving van het Witte Huis werd tijdelijk afgesloten door de autoriteiten. Hulpdiensten zijn ter plaatse en doen er onderzoek. De EU-lidstaten moeten voorzichtig omgaan met hun steunmaatregelen tegen de energiecrisis. Volgens eurocommissaris Dombrovskis zijn tijdelijke en gerichte ingrepen het beste. Zijn oproep komt tijdens het overleg over de gevolgen van de oorlog in Iran. Ook het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor brede subsidies op energie en brandstof, want die zouden vooral rijke huishoudens bevoordelen. De focus moet volgens het IMF liggen op gerichte steun voor kwetsbare groepen, zoals het kabinet ook wil. Oekraïne kondigt een staakt het vuren aan dat in de nacht van 5 op 6 mei ingaat. President Zelensky reageert daarmee op een aangekondigd Russisch bestand rond 8 en 9 mei vanwege een herdenking in Moskou. Maar volgens hem zijn mensenlevens belangrijker dan militaire herdenkingen. Oekraïne zegt vanaf het begin van het bestand wat Zelensky noemt spiegelend te zullen handelen. Hoe lang het staakt het vuren duurt is niet duidelijk, maar de oproep zet wel extra druk op Rusland om de strijd te verminderen. En EU-voorzitter von der Leyen waarschuwt dat Europa te afhankelijk is geworden. Ze deed dat op een top met ruim 40 leiders in Armenië. De zorgen nemen toe door energie.